0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overleden Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapten ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Om te voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer. Hier en daar een bui, kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Waar het stop.
1: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is Holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze.

0: gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden, maar overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie en voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij gisternacht vlakbij het Vondelpark. Bij dat incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter was, is niet bekendgemaakt. Vrouwen die meedoen aan een populaire attractie bij het Oktoberfest in München krijgen een gratis fietsbroekje. Moet voorkomen dat er foto's worden gemaakt waarbij hun ondergoed te zien is. Bij het Oktoberfest moeten deelnemers zo lang mogelijk op een rad zitten dat snel draait. En daarbij schuiven soms de rokken van de vrouwen omhoog. Dan het weer, hier en daar bui, een kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.
0: Een graad of 10. Overdag eerst mist, in het noorden regen. In de middag wordt het zonnig bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Amerika is holocaust-overlevende Irene Butter overleden. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen in Duitsland, verhuisde ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt als Anne Frank. Butter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Butter vertelde nog tot op hoge leeftijd over de jodenvervolging in Nederland. Ze was 95 jaar. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. Bij een brand vlakbij de Peruaanse stad Machu Picchu is een dode gevallen. Ook raakten 2 mensen gewond. De brand woedt bij een van de toegangsroutes tot de bekende ruïnestad. Het vuur ontstond door boeren die onkruid aan het verbranden waren op hun akkers. Door de droogte en de warmte verspreidden de vlammen zich verder dan de bedoeling was. De stad in het Andesgebergte wordt niet bedreigd door de brand. Machu Picchu werd begin vorig jaar ontdekt nadat Inca's de stad eeuwen daarvoor hadden verlaten. Dan het weer, hier en daar een bui en kans op mist. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst mist en in het noorden regen. In de middag zonnig bij 18 tot 22 graden. Het was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou vrijwillig met iemand naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en de universiteit. En de rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. De pro-Europese premier Kuhlberg van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn meerpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Kuhlberg zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij wil blijven, maar wil niet samenwerken met de rechtspartijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in de verkiezingen was de dreiging vanuit buurland Rusland. Kuhlberg wil onder meer een betere verdediging met drones. De Holocaust-overlevende Irene Ter is overleden in Amerika. De Duits-Amerikaanse vrouw werd in 1930 geboren in Berlijn. Toen de nazi's aan de macht kwamen, verhuisden ze met haar familie naar Nederland. Ze kwam in dezelfde buurt te wonen als Anne Frank. Batter en haar familie werden opgepakt. Ze kwamen via Westerbork in Bergen-Belsen terecht. Maar doordat haar vader 4 paspoorten kon regelen uit Ecuador, ontsnapte ze aan de gaskamer. Irene Batter was 95 jaar. Het weer in het noorden bewolking, wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt dan 18 tot 22 graden. Morgen droog en zonnig, het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellig borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online. Neem contact op met adverteren@novorie.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestraten en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
4: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan best nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Jelle Swing met het NOS Journaal. In Rusland is een vrouw van 28 overleden aan de pest. Ze werkte in een laboratorium en zou per ongeluk reageerbuisje hebben gebroken waar de pestbacteriën in zaten. Zo'n 200 mensen die daarna nog contact hadden met de vrouw zitten in quarantaine. In de middeleeuwen was er een grote pestpandemie. Er vielen toen tientallen miljoenen doden. Tegenwoordig is de ziekte goed te behandelen en is de kans dat mensen besmet raken klein. Zo nu en dan sterft er toch nog iemand aan de ziekte. 9 jaar geleden was er nog een grote uitbraak van de pest in Madagaskar. De pro-Europese premier Kulberg van Letland heeft de verkiezingen ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich. Inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen, Letland Eerst en SV, staan nu tweede en derde. Premier Kulberg zegt dat hij dit een goede resultaat niet had verwacht. Hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Door een brand bij de Peruaanse stad Machu Picchu is een auto iemand omgekomen en zijn 2 mensen gewond geraakt. Het vuur ontstond doordat boeren onkruid verbrandden op hun akkers. Het was zo warm en droog dat de brand zich heel snel verspreidde. Het vuur vormde geen bedreiging voor de bekende ruïnestad. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. In de jaren 60 brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Nu zijn ze weer terug. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon, het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en ook zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is not a problem that I can't fix. It's not over. Cause I can do it in the mix.
1: Waar je echt even samen kunt zijn. Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
2: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
3: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Wegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
3: Een zak of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 6 september tot en met 16 oktober Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
6: Op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september...
7: Jan Smit, Frans Bauer, Yves Willemsen en Emma Heesters.
6: Kaarten vanaf €39,95. Kijk voor het complete programma op imlive.nl.
8: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
9: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De pro-Europese premier Koelburgs van Letland heeft de verkiezingen van gisteren ruim gewonnen. Zijn middenpartij heeft tot nu toe ruim 36% van de kiezers achter zich en inmiddels is 88% van de stemmen geteld. De rechtse partijen Letland Eerst en SV staan nu tweede en derde. Premier Koelburgs zegt dat hij dit goede resultaat niet had verwacht en hij benadrukt dat hij premier wil blijven, maar niet wil samenwerken met de rechtse partijen die pro-Russisch zijn. Het centrale thema in verkiezingen was de dreiging vanuit het buurland Rusland. Koelburgs wil onder meer een betere verdediging met drones. De politie in Amsterdam heeft een man van 32 aangehouden vanwege de dodelijke schietpartij vrijdagnacht vlakbij het Vondelpark. Bij het incident werd een man van 34 neergeschoten voor de deur van een bar. Hulpverleners probeerden hem te reanimeren, maar hij overleed daarna. Na de schietpartij rende de schutter weg. Of de aangehouden man de schutter ook is, is niet bekendgemaakt. Wel zegt de politie dat er gericht op de man van 34 is geschoten. Volgens het parool had het slachtoffer al lange tijd ruzie met de schutter. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde 2 injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen de middelen die in de injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executie. Voorlopig mogen er in Tennessee geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. En het weer in het noorden bewolking en wat lichte regen. Ook op andere plaatsen kan het mistig zijn. Vanmiddag veel zon en het wordt 18 tot 20 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit Novo 3. Overal thuis.

0: En kom naar Eim Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met vrijdag 25 september de jeugd van tegenwoordig. Fleming en Ronnie Flex en de fam. Kaarten vanaf 29,95. Kijk voor het complete programma op eimlive.nl.
1: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handen van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De directeur van het gevangeniswezen in de Amerikaanse staat Tennessee stapt op na de mislukte executie van Christa Pike eerder deze week. Pike kreeg de doodstraf vanwege de moord op een vrouw ruim 30 jaar geleden. Maar ze overleefde twee injecties en ligt nu in kritieke toestand in het ziekenhuis. Artsen proberen daar de middelen die in die injecties zaten weer uit haar lichaam te krijgen. Er is een onderzoek gestart naar de mislukte executies. Voorlopig mogen er in Tennessee ook geen worden uitgevoerd. Het is nog niet duidelijk of de executie van Pike op een later moment alsnog doorgaat. Bij een inval in Amsterdam is een man van 32 aangehouden voor de dodelijke schietpartij van vrijdagnacht. Voor de deur van een bar werd toen gericht geschoten op een Amsterdammer van 34. Die overleefde het niet. Het is niet duidelijk of de man die nu is opgepakt ook de schutter is. De rector van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat hij diep verontrust is door beschuldigingen van een groepsverkrachting door studenten. Een anonieme vrouw zei onlangs dat ze 2 jaar geleden werd misbruikt door studenten in een studentenhuis. Ze zou gewillig met een van hen naar bed zijn gegaan, maar raakte later buiten bewustzijn. Daarop zouden mensen zijn uitgenodigd om haar te misbruiken. De vrouw diende een aanklacht in tegen 7 studenten en ook de universiteit. De rector zegt dat de zaak hem verdriet doet. Hij wil voorkomen dat zoiets opnieuw gebeurt. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittende president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. En het weer in het noorden ligt de regen. Ook op andere plaatsen kan dichte mist voorkomen. Vanmiddag is dan er veel zon en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog, zonnig en ook weer warm met 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, Elpijnenbe voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u recht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. We brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak, een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op aanarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Vier nog één keer met mij de zomer.
6: En kom naar Ein Live op het strand van de IJzerman in Vught. Met op zaterdag 26 september
5: Jan Smit, Frans Bauer, Iwinnissen en Emma Heesters.
6: Kaarten vanaf 39,95. Kijk voor het complete programma op einlive.nl.
7: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
8: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Leiden zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde op de kermis, die hoorde bij de viering van het Leidens Ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend. De politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gedeeld. Daarmee wil hij de druk opvoeren om een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijddiscussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het 's ochtends niet te lang donker blijft. Trump wil juist permanent. In Brazilië zijn vandaag verkiezingen voor een nieuwe president. Het belooft een nek-aan-nek race te worden tussen de linkse zittend president Lula da Silva en de rechtse kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In de basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de rest

0: kandidaat Flavio Bolsonaro. Hij is de zoon van ex-president Bolsonaro, die een gevangenisstraf uitzit van 27 jaar voor poging tot een staatsgreep in 2022. In een basiliek in de Bulgaarse hoofdstad Sofia zijn de resten bijgezet van de middeleeuwse machthebber Tsaar Samuel. Onder meer president Radev was daarbij, evenals duizenden anderen. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de... Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van Bulgarije. Hij breidde zijn land aan alle kanten uit. In 1014 overleed hij in de strijd tegen het Byzantijnse Rijk. Grieks argeerde op in de jaren 60. Bulgarije en Griekenland hebben de afgelopen jaren onderhandeld over de terugkeer van Samuel naar Bulgarije. Het weer, op meerdere plekken dichte mist. Die trekt langzaam weg en daarna volgt volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog en zonnig bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis. Je luistert naar Goede Zondag op Novo 3.

0: 8 minuten over de klok van 10 uur. Je luistert naar een nieuwe aflevering Goede Zondag. Op 4 oktober praten we over Dierendag zelfs. 4 oktober 2026, de herfst is begonnen. Als je naar buiten kijkt met blauwe hemel, Erik, dan valt wel mee eigenlijk. Herfst is een beetje nazomer. Goedemorgen trouwens.
1: Goedemorgen.
0: Zoals je hoort zitten we weer met z'n tweeën in de studio en gaan we er weer aan beginnen. Een nieuwe aflevering. Dierendag vandaag dus. Kijken of er ook nog wat plaatjes met dieren voorbij komen. Of dat we gewoon het thema oktober verder oppakken. Dat wel zien. Ik dacht afgelopen week, vroeger draaide ik vaak om 10 uur The Falling Leaves van een zanger waarvan ik nog steeds niet helemaal weet wie het was. En dat was een kort liedje en dat kon ik dan in mijn gevoel altijd de herfst aan. En dat deed ik dan een paar weken achter elkaar of zo, maar ik weet nog steeds niet wie het zingt. En van dit wist ik het wel. Eva Cassidy zong datzelfde nummer, een jazz standard zeg maar. Eva Cassidy, Autumn Leaves. Het is herfst, maar toch eigenlijk ook helemaal weer niet. En zo zijn we eraan begonnen. Een nieuwe aflevering met een dame als eerste. En wat ons gaat volgen, ja, ik kan het wel gaan opnoemen, maar dan is de verrassing weg. Dat is precies waar radio voor bedoeld is. Laat je verrassen, blijf lekker luisteren. Tot aan 12 uur, 10:15 en 10:45 vertel ik je wat je kunt gaan doen op deze zondag, de 4e oktober. Om 10:45 en 10:45 doen we dat ook nog weer. En daartussenin, tussen die blokjes in, precies op het halve uur, Nederlandstalig muziek. Beetje kleinkunst. En we kijken wel wat er voorbij komt. Ik kan alleen praten over het eerste uur. Wat er het tweede uur staat, heb ik al wel gezien. Maar dat hou ik nog een verrassing. Ik kan je nu al gaan vertellen wat we afgelopen week gedaan hebben met z'n tweeën. Maar laten we dat maar tot het tweede uur bewaren, denk ik. Een mooi duet kwam ik tegen. Roy Orbison kwam ik tegen. Met Katie Lang samen.

Het is het vroege deel van het jaar 1970, januari om precies te zijn. Toen dit nummer werd uitgebracht van de gelijknamige LP destijds. Bitch Over Troubled Water. En troubled, dat waren ze wel een beetje. Die Simon & Garfunkel, die eerst nog succes hadden als Tom & Jerry. Later inderdaad begon ze wat oneenigheid te krijgen over wie dan de meeste rechten had over een liedje dat ze samen hadden uitgebracht. Paul Simon had het geschreven, Bridge Over Troubled Water, maar Art Garfunkel zong het natuurlijk. Dus dat oneenigheid, een klein beetje, zeg maar. Maar het was een hele grote hit na The Boxer in 69, kwam Bridge Over Troubled Water in 1970. 1970, lang geleden. Het is inmiddels 9:45 geweest, we gaan kijken wat er vandaag te doen is. 2026. 4 oktober 2026, I'm Open, Jeu de Boule. Daar praten we in dit geval over. Niet I'm Live, maar I'm Open. Zondag 4 oktober 2026 vindt bij de IJzeren Man in Vught de 6e editie plaats van I'm Open Jeu de Boule toernooi. Het toernooi vindt plaats op de Jeu de Boule banen op het terras bij Madame Zita. En het uitzicht over het water op dit specifieke plekje maakt dit een mooie combinatie voor een competitie met borrelen en gezellig samen zijn. Om 9:30 werden mensen ontvangen en vanaf 9:30 zijn de eerste wedstrijden begonnen. En dat gaat zo door tot aan een uurtje of 6, want dan gaat de prijsuitreiking plaatsvinden. En daarna komt het borrelen weer en de gezelligheid. Ik weet niet of er nog plek is. Ik neem aan dat inmiddels allemaal achter de rug is. Dat je had moeten inschrijven en dat soort zaken. Maar als je nog een klein beetje Franse sfeer wil proeven op het strand van IJzeren Man, dan heb je vandaag nog een kans. En het weer werkt er reuze goed mee. Wandel de herfst in met Van Gogh, lees ik hier. We praten over Helvoort. Zondag 4 oktober, laatste Van Gogh natuurwandeling met gids van dit jaar plaats. De wandeling voert door het buitengebied van Helvoort rondom kasteel Zwijnsbergen. Onderweg vertelt de gids over het landschap en de bijzondere verbinding met Vincent van Gogh. Deelnemers hoeven geen geoefende wandelaars te zijn. Het gaat vooral om samen genieten op een fijne middag in de buitenlucht. Wie mee wil wandelen kan zich op zondag 4 oktober aansluiten. De wandeling start om 2 uur. Deelname kost €5 per persoon. Stevige wandelschoenen worden aangeraden. En met deze wandeling wordt het jaarprogramma van begeleide natuurwandelingen afgesloten. De Van Gogh wandelingen in Helvoort. Populair, leuk om te doen. En ze start om 2 uur vandaag. En daar willen we het voor het eerst blokjes even behouden. We gaan weer verder met lekkere muziek naar Simon & Garfunkel, Bitch Over Troubled Water. Een andere duo wat je ook nog hoort, de Katie Lang samen met Roy Orbison. Crying hoorde je ook nog. Gaan we met een aantal broers verder. Tenminste, zo heet ze. Broers. De Teskey Broers. De Teskey Brothers. Die staat op het programma, op het lijstje. De volgende track alweer. Track nummer 4 alweer van het eerste uur. Goede zondag op 4 oktober.

Ja, dat was het wellicht herkenbare stemgeluid van Bonnie Raitt. Tenminste, ik vind het geen stemgeluid, maar zo vaak het dus. Ik denk dat als je een klein beetje fan bent en er wel eens vaker werk van gehoord hebt, dat je dat zal hebben herkend, toch? Made Up Mind, heerlijk album trouwens waar vandaan komt. Maar dit was ook wel weer zo'n lekkere, bijna middle of the road track, zou ik bijna zeggen. De Teskey Brothers zaten daar voor Pain and Misery. En dat maakt het lijstje compleet. Heb ik alles verteld? Ja, heb ik alles verteld. Dan kunnen we halverwege het eerste uur, het is 10:30 precies, starten met het hart van half elf. In het hart van het programma, in het hart van het uur, minimaal 2, soms 3, soms 4 of soms vaker achter elkaar Nederlandstalige muziek. En dat kan in het dialect zijn of niet. Dat maakt niet zo heel veel uit. Maar in dit geval is dat het niet. Alhoewel je zou het Zeeuws dialect kunnen noemen. Dat zal dan hoogstens een klein beetje in de uitspraak van sommige woorden zitten. Maar echt dialect is bluff natuurlijk niet. En die hebben gezongen over deze maand. En dan is dat een plaat die ieder jaar een keer voorbij komt in dit programma in deze periode.

0: Je hoorde de jingle van de toptrek voordat Raccoon begon te zingen. En dat komt omdat het een toptrek is deze week. En daar hebben we in onze topprogrammering een mooie aankondiging voor. Maar ja, dat hoeven we natuurlijk nu niet te doen. Dus kunnen we het houden bij alleen de aankondiging dat het een toptrek is. Dichter bij het vuur van Raccoon. Nieuw werk van Raccoon. Het draait vorige week ook al overigens. Maar het is zo'n mooi nummer. Dat mag je best een aantal weken achter elkaar laten horen, toch? Raccoon en daarvoor oktober. Omdat het 4 oktober is, kon oktober van Bluff natuurlijk niet uitblijven. Mooi album, een soort dubbelaar, zeg maar, die ze hebben gemaakt van het najaar en het voorjaar. Dus nu is het eigenlijk voor het album wat gaat over het najaar. En oktober is daar een van de tracks van die je hebt gehoord. We zijn nog niet klaar met Nederlands talig. We gaan namelijk het nummer eentje laten horen. Het is Dierendag vandaag en ik zocht wat liedjes, kleinkunst, een beetje... Het is lastig zoeken, die over Dierendag gaan. Er zijn niet zo heel erg veel liedjes die over Dierendag gaan. Ik kwam er eentje tegen, die over een eentje gaat van Jaap Visser, ofwel Joop Visser. Een letterlijk melancholische betekenis en een sterke betekenis die symbool staat voor menselijke relatie en onbeantwoorde liefde. Als je er iets over opzoekt. Dat is wat de betekenis achter dat liedje zit. Harry Jekkers is ook zo iemand die ook een tekst heeft gemaakt die de overgang benadrukt van de zomer naar de winter. En die dat weer vertaald heeft in de verschillen tussen bijvoorbeeld een eekhoorntje en hoe een eend daarmee omgaat. Dus ik vond dat eigenlijk wel grappig om dat eens te laten horen. Eerst even kort nummertje van Jaap Visser. En daarachteraan Harry Jekkers.
1: Eendje, ga je mee? Wat doen? Wel, zwemmen met z'n twee. En waar?

Eentje ga je mee. En dan? Dansen met z'n twee. Waarom? Doe niet zo dom. Gewoon omdat wij twee. Gewoon. Maar ga toch mee. Eentje ga je mee. Nee, ik ken dat.

De parabel van de eekhoorn en de eend. Deel 1. De eekhoorn. U kent de eekhoorn vast al met zijn dikke rode staart. Die 's winters alles opeet wat hij zomers heeft gespaard. Het beestje klimt in bomen, springt daar vaardig in het. Maar scharrelt als het uitkomt pragmatisch op de grond. Hij verstopt zijn voer op plaatsen die hij 's winters intelligent terugvindt, omdat hij die uit zijn blote kopje kent. Deel 2. De eend. Een eend is iets dat waggelt, kwaakt en vaak toeristisch bermt. En het is dat er zoveel zijn, anders waren ze beschermd. Een eend is door ons mensen zeer lui geprogrammeerd en heeft het zelf eten zoeken onnatuurlijk afgeleerd. Een eend denkt vaak dat alles kan, dat alles lukt en mag, omdat hij zo op elke mooie Pinksterdag. Deel 3. De zomer. De eekhoorn heeft de pest aan zomerse kortzichtigheid. Hij waarschuwt vaak de eenden, straks komt er een zware tijd. Hij blijft dit maar herhalen, met oeverloos geduld, terwijl hij zelf voorbeeldig al zijn voederplaatsen vult. De eenden lachen dan collectief de eekhoorn uit. En zij zeggen, wat jij nodig hebt, dat is een therapeut. Ze schateren dan snateren, jong eekhoorn, houd toch op. Wij sparen niks, bewaren niks, wij eten alles op. En de eekhoorn gaat naar huis dan zwaar geestelijk gewond. En hoopt nijdig gefrustreerd dat er een zware winter komt.

0: de winter. Wanneer de nachten lengen en het kwik vervelend daalt, denkt de eekhoorn, welkom winter, zet het ze maar goed betaald. Hij heeft genoeg te eten en verveelt hij zich misdood. Dan spring uit puur leedvermaak naar de een of andere slot. Daar lacht hij dan de eenden uit, die kwakend in hun bijt vechten om de kruimels van een andermans ontbijt. De eekhoorn roept dan, vecht maar om dat stuk oud bakkenbrood. Als de subsidiekraan wordt dichtgedraaid, dan vriezen jullie dood. En alle eendjes zeggen, eekhoorn, heb je nog eten thuis? Zegt de eekhoorn, ja genoeg, maar niet van bedelend gespuis. Deel 5, de winter. Deel 2. En wordt het wat kouder, dan vriezen alle beide dicht. En vergeet een mens bij een elfstedentocht zijn voederplicht. Want vriezen eenden vast, en ook al komen ze soms los, toch sterven ze bij bosjes in een eentje in het bos. En als stervensbegeleiding zegt de eekhoorn eigen schuld. Wie zomers te veel snapert, die is winters uitgeluld. Deel 6, de moraal. Ik ga u nu vertellen wat u concluderen moet. Wordt niet slecht zoals een eekhoorn, ook al gaat het u dan goed. Maar wordt ook geen eend die uit pure stommigheid 's winters onder hoongelach vastvriest in een bijt. En wanneer u in de spiegel kijkt en daar een eekhoorn ziet, hij geeft dan aan de ander een keertje wat krediet. Maar wanneer u in de spiegel een stomme eend ontwaart, wordt het dan geen tijd dat u een keertje voor de winter spaart. Maar het mooiste is zoals altijd een schitterend idee. Leer vliegen als de vogels en trek met de zomer mee.
1: Leer vliegen als de vogels en trek met de zomer mee. Mooie wijsheid van Harry Jekkers. De parabel van de eekhoorn en de eend. Hele verschillende diertjes die ook verschillend omgaan met het weer wat er aan zou kunnen komen. Om nu over winter en sneeuw te praten, klinkt heel raar. Het is bijna nog zomers qua temperatuur. Het zonnetje schijnt, blauwe lucht. Maar we zitten al in oktober. Dus even kijken wat er in vluchtelingenomgevingen te doen is. Wat hebben we verzameld? Er staat een deel van op de website van Novo3.nl. Daar staat volgens mij ook dat er weer een filmmatinee is. La Vie du Notre. Elke eerste zondag van maand wordt er in de Petrus op een groot beeldscherm een film gedraaid. Dus. En La Vie du Notre is vandaag aan de beurt. Marie wordt naar een romantische nacht wakker en denkt dat ze 26 is. En aan het begin van haar relatie staat. Ze ontdekt echter dat ze 40 is. Een succesvol vastgoedmagnaat. En dat ze in een echtscheiding verwikkeld zit. Nou, als je daar geen rekening mee had, gauw als je wakker werd, dan kan ik me voorstellen dat dat een bijzonder verhaal zou kunnen zijn. €5 moet je betalen, dus inclusief koffie of thee. Er wordt gevraagd om gepast te betalen. Vandaag staat Oostenrijk in het teken van Fashion and Lifestyle, zoals dat in het prachtige Nederlands heet. Zondag 4 oktober in het centrum dus van Oostenrijk, vanaf 1 uur tot een uur of 5. Nog meer dan anders in het teken van Fashion and Lifestyle. En tijdens deze speciale koopzondag, want dat is het eigenlijk gewoon, hè. Er zijn bijna alle winkels geopend en presenteren ze hun nieuwste collecties. De najaarscollectie, denk ik. Ruim 20 winkels. Nou ja, goed, je kan er shoppen. In goed Nederlands, hè. Even kijken op de studiocomputer of een beetje mooi uitkomen.

Zondag 4 oktober van 1 tot 5 hun atelierdeur open. Een open deurdag, zoals ze dat in België zeggen. In een rondgang langs ateliers betreed je de plekken waar normaliter het maakproces plaatsvindt. Er is werk te zien in verschillende prijsklassen en het is een goede gelegenheid om rechtstreeks met de maker te communiceren. En bij de maker werk kopen. De entree is daar gratis. Tenminste, de kunst die je kunt kopen. En bij de maker werk kopen. De entree is daar gratis. Tenminste, de kunst die je kunt kopen niet, maar binnen te mogen natuurlijk wel. Maar ja, de deur staat open, dus je kan zo binnenwandelen, toch? Ja, zo gaat dat. We gaan eens even kijken of we nog zo'n probleem. Dichter bij het vuur, eentje, de eekhoorn en de eend. Dan is de volgende die van de Little River Band. In een geremasterde versie uit 2010, maar dit klinkt zo jaren 70. Maar ik vind het zo lekker klinken. Reminiscing van de Little River Band. Het is 10:48, bijna 11 voor 11.

De Little River Band hoorde je uit het verre Australië. Met nog wat Nederlandse invloeden daar ook nog bij. Reminiscing, ja, ik vind het heerlijk. Ze zijn gestart in het jaar 1975. Dus dat het een beetje jaren 70 klinkt, dat is op zich niet

geheel onlogisch, denk ik. Even kijken. In het eerste uur heb ik het lijstje samengesteld. Heb ik er 11 staan. En inmiddels is de 11e gestart. Waarmee we dus op kunnen richting het nieuws van 11 uur. Voor daarna te beginnen aan deel 2. En dan gaan we daarna over naar deel 2 met... ik leg het straks wel uit. Erik en ik zijn weer eens op pad geweest afgelopen week. Naar het theater deze keer. En ik denk dat je vrij snel door hebt waar wij geweest zouden kunnen zijn. Maar goed, daarvoor moet je blijven luisteren naar deel 2. We gaan op naar het nieuws met Glenn Frey. Daar kan je een hele hoop over vertellen over die man. Maar die saxofoon is trouwens wel een teken trouwens. Ook wel een beetje. Ik vond het wel een beetje bij passen. Er was iets met een saxofoon waar we naartoe zijn geweest. Dat was een hint. maar bij Glenn Frey, you belong to the city. Laat je lekker achter.

0: Iedere zondag van 10 tot 12. Dit is Goede Zondag.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
2: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke boeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
3: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
4: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
3: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
4: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
3: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten krijgen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzitten. Nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en ook snelwegen en andere wegen zijn afgesloten.

0: Leiden zijn gisteravond twee mannen van 19 en 22 jaar gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde vlakbij de kermis, waar het druk was vanwege het Leidens ontzet. De slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij gebeurde bij een confrontatie tussen twee groepen jongeren. Die zijn daarna weggerend en de politie heeft nog niemand aangehouden. President Trump heeft het mobiele nummer van een Republikeinse senator online gezet. Daarmee wil hij druk op hem uitoefenen op een wetsvoorstel over de permanente zomertijd goed te keuren. Net als in Europa speelt ook in de VS de zomer-wintertijd-discussie. De senator wil juist permanent de wintertijd aanhouden, zodat het in de winter 's ochtends niet al te lang donker is. Trump wil juist permanente zomertijd. Hij zegt onder meer dat golfliefhebbers dan langer kunnen doorspelen. De stoffelijke resten van de Bulgaarse middeleeuwse machthebber tsaar Samuel zijn vanuit Griekenland overgebracht naar Bulgarije. Onder grote belangstelling zijn ze bijgezet in een basiliek in de hoofdstad Sofia. Samuel was een van de belangrijkste heersers uit de geschiedenis van het land. Er brachten Griekse archeologen zijn resten naar Griekenland. Het weer, op meerdere plekken dichte mist, die trekt langzaam weg. En daarna is er volop zon. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen is het droog en zonnig bij ook zo'n graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is OVO 3. Overal thuis. Iedere zondag van 10 tot 12. Dit is Goede Zondag met Ivo Kouwenberg en Erik Wouters.

Een beetje rustig nieuws. We moeten dan maar in herhaling nog een keer alsnog. En dan kunnen we deel 2 van Goede Zondag. Het is een hele ervaring geweest afgelopen week. Tell Her About It uit het jaar 1983 van het 9e studioalbum An Innocent Man van Billy Joel. Het was een hele ervaring, ik inderdaad, want wij zijn geweest naar de Billy Joel Experience. In Nederland, in Valkenswaard, lekker dichtbij. En dat was een hele, hele gezellige avond. Dus Billy Joel is misschien wel het thema voor het tweede uur. Het zou zo kunnen.

Ze bracht eerder al Stay uit en Kiss Me, maar dit is van begin van dit jaar. Boston van Stella Lefkowski. Ja, dat klinkt dan weer zo lastig in Amerika, dus dan werd het gewoon Stella Lefty. Singer-songwriter uit Chicago, Illinois. Tegenwoordig woonachtig in Los Angeles. En ik had nog nooit van de naam gehoord, zei ik net tegen Erik. Van, ik ken het helemaal niet. Waar komt dat vandaan? Internet of zo? Ik ken het nummer natuurlijk wel, maar ik wist helemaal niet dat zij zo heette zoals ze heette, zeg maar. Stella Lefty. En daarvoor Lion Eyes van de Eagles. Of eigenlijk ook van Glenn Frey, eigenlijk een beetje. Je hoorde hem vlak voor het nieuws zingen en je hoorde hem zojuist ook nog een keer zingen. Goed voorbeeld van het feit dat we af en toe een klein beetje...

met de radiowetten spelen. En dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat we de playlisten netjes eerlijk verdelen. Ieder een uur. En dan draaien we dan wekelijks weer om. Zo kan het voorkomen dat er een artiest in het eerste uur gekozen wordt door mij. En dan vervolgens ook nog in het tweede uur door Erik. Of andersom. Ja. Meestal onbewust. En soms ook heel bewust. Een dubbel artiest noemen we dat dan hier zo in de wandelgangen van Novo 3. En dat is dan Glenn Frey eigenlijk ook een beetje. Maar de tweede keer hoorde je met Lion Eyes van de Eagles officieel. Niet helemaal. Halve dubbel artiest. We gaan eens even kijken wat in Vught-omgeving allemaal te doen is. Oh, iets verder weg. Ik zag dat het nieuw was. De Tilburgse feesten. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober krijgt de Tilburgse binnenstad er een nieuw feest bij. De Tilburgse feesten. Die hadden ze daar kennelijk nog niet. Twee dagen lang vind je gratis live muziek, dans, jong talent, entertainment en straattheater op verschillende plekken in de stad. Op de Paleisring waan je je in het Wilde Westen met country, western, Amerikanen en line dance. De Stadhuisstraat gaat voor swingende muziek, dansdemo's en workshops. En op het Piersplein draait het om jong talent, live muziek en entertainment. En wie van het ene plein naar het andere loopt, komt in de binnenstad verrassende straatartiesten tegen. En zo wordt de hele route onderdeel van het feest. Tilburgse binnenstad dus. De Tilburgse feesten. We hoorden net op het nieuws ook al over het Leidens Ontzet. Het is van al Nederland eigenlijk, maar we zoeken het lekker dicht bij huis. Een klein beetje min of meer op fietsafstand, soms net wat verder. Zoals bijvoorbeeld Tilburg. Dan kun je nog iets verder gaan, dan kom je wat breder uit. En als je dan... Van voetbal houdt de Bijlen al vaker geweest. Hou je niet van voetbal, dan kun je er misschien nu naartoe gaan, want er wordt niet gevoetbald. Maar er is een rommelmarkt. Een snuffelmarkt, zoals het heet, rondom het NAC-stadion in Breda. Aan de Radverlegstraat nummer 2 is dat om 10 uur al begonnen. Het duurt tot 5 uur vanmiddag. Een mega vlooienmarkt, honderden standhouders. Van alles nog wat. Koopjes. Let goed op, hè. Niet alles is even goedkoop natuurlijk bij zo'n rommelmarkt. Een jaarlijks terugkerend evenement is de Rock Around the Jukebox Experience. 2026 hebben ze het genoemd deze keer. Heel toevallig, gelijk aan het jaar. Rock Around the Jukebox Experience is een sprankelend tweedaags evenement. Zaterdag 3 en zondag 4 oktober in het Autotron Rosmalen. Tijdens dit sfeervolle evenement herleven de jaren 50, 60 en 70. Met ruim 200 vintage stands, LP's, swingen, retro accessoires en glimmende oldtimers. Bezoekers genieten van de karakteristieke klikken van de jukebox-mechanieken en live muziek van internationale bands en de geur van vers gebakken diner-burgers. Graafsmaan 133, daar ligt het Autotron, daar moet je zijn. Voor Rock Around the Jukebox Experience 2026. Tot 5 uur kun je daar terecht. Vanaf 10 uur zijn de deuren opengegaan tot aan 5 uur. Ook een beetje dat in de aanloop naar de herfstvakantie en in de herfstvakantie zelf, hè, als je nog weet wanneer de herfstvakantie ongeveer is voor de lagere scholen, zie je dat dino's weer populair worden. En dat is ook bij Zoopark Overloon. In Overloon, niet heel dichtbij, maar ook weer niet heel ver weg. Tijdens de dino-weken stappen bezoekers Zoopark Overloon terug in de tijd. Verspreid door het hele park duiken dan meer dan 20 levensgrote dinosaurussen op tussen de dieren nu. Dit jaar zorgen live ontmoetingen met een ranger met een baby dino en een wandelende dinosaurus voor extra beleving. Ontdek meer dan 20 dinosaurussen en ruim 80 diersoorten. Onderweg kunnen kinderen op avontuur gaan door het park. En tussen de dino-ontmoetingen door is er volop ruimte om te spelen in de verschillende speeltuinen en avonturenpaadjes. Zoopark Overloon aan de Stevensbeeksweg nummer 21 in Overloon is vandaag tot 5:30 geopend. En die dino's die zijn er nog tot 1 november, als ik het goed zeg. Dus niet per se vandaag voor naartoe. En dan gaan we even verder met muziek. En dit klinkt heel lekker herkenbaar. Ella Langley.

Ja, dit is lekker nummer eigenlijk, moet ik zeggen. Lainey Wilson. Ik ken een nummer van Jochem Meijer. Hè. Het gaat over sleutels, pinpas, telefoon. Maar dit is van Lainey Wilson uit het zuiden van de Verenigde Staten, als ik het goed zeg. Uit Louisiana. En die zingt over phone keys, wallets. Ongeveer hetzelfde als wat Jochem Meijer. Misschien wel een keer contact met elkaar had, ik weet het niet. Deze dame, geboren in 1992 en afgelopen zomer getrouwd, als ik het zeg, met een American footballer. En dat was Lainey Wilson. Daarvoor Ella Langley. Het overbekende geluid van Ella Langley. Deze dame ook nog niet zo heel erg oud trouwens. Elizabeth Camille Langley. Of de artiesten worden steeds jonger of wij worden steeds ouder. Eén van de twee moet het gewoon zijn. Ik denk dat ik wel weet, maar ik wil het liever niet zeggen. Het is 11:30. Laten we daar maar eens naar overgaan. Naar het hart van 11:30. En zij maakt het verschil.

want ze is geen goed gesprek. Waar geen hond op zit te wachten, niet de vlag waar ik onder strijd, geen advies bij al mijn klachten.

het album Wakker in een Vreemde Wereld, augustus 87 uitgebracht. En zo gingen we de herfst in 1987 met Dansen op de Vulkaan. Van de heren van der Lubbe. Hoep onder andere had dat geschreven. En daarvoor Veldhuis en Kemper. Die we op 5 juni 2026, dus afgelopen zomer, nog gezien hebben met de voorstelling Kan het niet laten. Bij de kersthouden was dat met 1200 anderen gezellig. Die hielden een goede spiegel voor, die Veldhuis en Kemper. En we begonnen in het rijtje van 3 met de Puma's. Een samenwerkingsverband. Ook alweer lang geleden, zeg. Ze maakt verschil, heerlijk. En zo hebben we er 8 gehad op het rij, in het rijtje van Erik. En 9, 10 en 11 komen zo meteen nog voorbij. En als we die gehad hebben, dan is het 12 uur. En dan gaan we op naar het volgende programma van Joep. Mag ik eerst nog eens even samen met je kijken, als je het goed vindt, naar wat er vandaag te doen is in Vught en omgeving. Vught, Comfort, Helvoort en directe omgeving. Grote evenementen willen we wel eens meepakken die wat verder weg zijn. Zo moet je in dit geval, het is 30 kilometer verderop, zeg maar, ongeveer. De lichtjesroute in Eindhoven kun je ook nog doen. Lichtjesroute is een 22 kilometer lang met elektrische ornamenten verlicht traject door de stad Eindhoven. De gekleurde lampen branden van 18 september tot de tweede zondag in oktober.

De lichtroute is gelegen op de openbare weg en vertrekken kan op elk willekeurig punt en is gratis. De lichtjesroute dus door Eindhoven tot en met 11 oktober. Vandaag nog precies een hele week. En zo vanaf een uur of 7, half 8, als het donker is, dan kun je dat het beste doen, denk ik. Ik zag hem staan en denk, nou ja, goed, nog een week. Dan kan je dus vandaag, morgen en de rest van de week tot en met zondag nog kijken of het je uitkomt en of je het leuk vindt. En dan sla je hem gewoon over. Kan ook. Vandaag is het trouwens ook de dag van Eim Open, Jeu de Boule. De boelbanen liggen op het strand van IJzerman. En een aantal teams die de ballen hebben meegenomen, die zijn lekker aan het ballen, zeg maar. Met dat kleine balletje en die grotere stalen ballen. En dan om een uur of 6 wordt de prijsuitreiking verwacht. Daarnaast nog een beetje van naborrelen. Gezellig nazomer evenement bij de IJzerman. Heerlijk wandelweer trouwens vandaag. Je kunt wandelen met Van Gogh. En met Van Gogh in het achterhoofd. €5 kost dat om dat te nemen. Je moet om 2 uur vertrekken. De laatste van het jaarprogramma van de begeleide natuurwandeling in, rondom en door Helvoort. Buitengebied van Helvoort, rondom kasteel Zwijnsbergen. Als je denkt van al die zonneschijn, maar te veel, dan ga je lekker in de Petrus naar La Vie du Notre kijken. Een film die daar weer gepland staat vanaf 2 uur vanmiddag, als ik het goed zeg. De tijd vergeten opschrijven. €5 betalen. Koffie en thee zitten dan gratis bij. Gepas betalen. Je kan natuurlijk ook gaan shoppen in Oosterwijk. Fashion and lifestyle. Tot dan uur of 5 zijn daar een aantal winkels open die doen in fashion and lifestyle. En anders kun je bij de makers van kunst in de Willem II fabriek in Den Bosch eens gaan kijken. Ze houden een open deurdag. Een open atelier deurdag. Tot aan 5 uur kun je daar terecht. Kun je meteen misschien wat werk kopen. Zou ook zo kunnen. Je kunt ook naar de Tilburgse feesten gaan. Van alles en nog wat. Straattheater, dans, entertainment. Nou ja, goed. In Tilburg hebben ze een nieuw feest. Dat heet Tilburgse feesten. Niet heel creatief met de naamgeving, maar het is wel meteen duidelijk. Dat scheelt weer. Rondom het NAC-stadion in Breda is er vandaag een voorjemarkt. Een snuffelgevoorjemarkt. Onder Radverlegstraat nummer 2. Daar vind je het stadion. De rest vind je denk ik wel. En Rock Around the Jukebox Experience 2026 is vandaag de laatste dag aan de Graafsebaan 133 in Rosmalen. Daar alles over jukeboxen wat met de jaren 60 en 70 te maken heeft, zullen we maar zeggen. Ja, dat waren ze zo'n beetje, denk ik. Nog na deze nog 2. Dus met deze erbij nog 3. Dan is het 12 uur en dan zit Goede Zondag er weer op voor deze editie. Dan moet je weer een week wachten voor een nieuwe editie. Of je luistert gewoon na en de loop van de week staat het op de website. Dan kun je zo vaak luisteren als je wil.

Hij zegt het nog een keer, hè? Virtual Insanity, Jamiroquai. Als een laatste plaat in deze aflevering van 4 oktober 2026 van Goede Zondag hier bij Novo 3. Dat zit het er alweer even bijna op. Maroon 5, Sunday Morning en Jamiroquai, Virtual Insanity. Ze gaan het omrekken als je erover gaat nadenken. We begonnen deze aflevering met Tell Her About It in het tweede uur van Billy Joel. En toen vertelde ik al dat soms wel eens in dit programma een dubbel artiest voorkomt, omdat we dat gedeeltelijk qua plaatjes aan het zoeken doen, zeg maar. Maar soms ook wel eens heel bewust. En eigenlijk hoort het niet helemaal, hè, maar van aan de andere kant kan je ook zeggen van, nou ja, besteden extra aandacht aan deze artiest, die verdient wat meer. En dan kan het weer wel in het uur. Twee keer Billy Joel in dit laatste uur, dacht Erik van, nou, dat kan eigenlijk best wel. En dat heeft te maken met het feit dat we afgelopen vrijdag in Valkenswaard waren bij best wel interessant, leuk klein theater. De Hofnar heet het, midden in Valkenswaard. En daar stond de Billy Joel Experience samen met La Finesse String Quartet. En gisteren stonden ze in Duitsland, in Frankfurt. En binnenkort, komend weekend in Assen. Daarna nog een concert in Middelburg. Zo nog wat andere concerten. En dan nog een kleine tour door Zuid-Afrika in december. Dus een internationale band die dus het werk van Billy Joel speelt. En daar zit heel veel klassiek in. En vandaar dat het quartet La Finesse gevraagd is om daarin mee te participeren. Zo nog meer, dat is een leuk opnummer. En een mooi verhaal als laatste in deze aflevering is de Downeaser Alexa over de vissers van New York. Een uitstervend ras eigenlijk. Maar Billy Joel kan daar een mooi verhaal van maken. En dat hoorden wij dus ook spelen in het theater in Valkenswaard afgelopen vrijdag. Dus nou, Erik wilde het een beetje delen. En dat snap ik wel. Daarmee is dat een mooie afsluiting geworden van deze aflevering Goede Zondag. Dankjewel voor het luisteren. Ik zou zeggen, fijne week en tot volgende week. En dit is dan de afsluiter van deze week. De Downeaser Alexa van verhalenverteller, pianist, componist, zanger.

0: Iedere zondag van 10 tot 12. Dit is Goede Zondag. Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat slachten zonder verdoving vanwege het dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Ook vindt hij dat onverdoofd ritueel slachten moeilijk past binnen het kabinetsbeleid. Hij zegt dat dit in België ook werkt, dus dat dit in Nederland ook kan. De Partij voor de Dieren heeft opnieuw een wetsvoorstel ingediend om ervoor te zorgen dat dieren niet meer worden geslacht voordat zij zijn verdoofd. Een Nederlands vrachtschip is voor de Noorse kust in botsing gekomen met een Noorse olietanker en een vrachtschip uit Faroe. De Noorse hulpdiensten kregen vannacht een melding binnen van een botsing in een fjord bij de Noorse stad Ålesund. Twee van de schepen zijn inmiddels gearmeerd. Het derde ligt voor anker in het fjord. Alle drie de schepen liepen materiële schade op. Voor zover bekend raakte niemand gewond en lekte de tanker geen olie. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht en behandeld. Daarna is hij aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De ambulancemedewerkers hebben aangifte gedaan. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Italiaanse media melden dat 1 persoon in kritieke toestand verkeert. De brand zou lastig onder controle zijn door exploderende gasflessen. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Het weer, veel zon, met een paar stapelwolken blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.
2: Je luistert naar Typisch Joep met Joep Satijn. Iedere zondag van 12 tot 2.
3: Dit is Novo 3.
2: Typisch Joep.
0: Novo 3. Top Track.

0: De Beach Boys hoorde je met Breakaway. En we begonnen de uitzending met de toptrack. En die was deze week voor Nothing But Thieves met A Different Kind of Happiness. Leuk dat je luistert naar de programma's van Novo 3. Mijn naam is Joep Satijn en ik begeleid je muzikaal door je lunch. Dank aan Ivo en Erik voor hun uitzending zojuist van Goede Zondag en de overige programmamakers. We gaan verder met Stevie Wonder, die staat voor je klaar. Hier is Don't You Worry About A Thing.
1: Novo 3, overal thuis.

Gelukkig zijn er de afgelopen deze week een beetje in een soort nazomer. Want ook de komende dagen wordt het zo tussen de 20 en de 25 graden. Dus een nazomer in oktober, dat is zelden vertoond volgens mij. Maar lekker van genieten van het weer. It's Raining Again hoorde je van Supertramp. Zometeen Rob de Nijs voor je onderweg. Eerst nog even naar U2 en deze hit voor ze. One.

en volgt het dievenspoor. Met schooiers en soldaten, hun petten op een oor. Je tilt je rokken op en lacht naar iedere man.

Ik ken ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van...

0: Van zijn album In de Uren van de Middag hoorde je Malle Babbe. En dan heb ik het natuurlijk over Rob de Nijs. Hier een typisch Joep op Novo 3. We gaan verder met The Waterboys, The Hole of the Moon.
1: Je luistert naar Typisch Joep met Joep Satijn. Iedere zon.

Johnny Guitar Watson en It's a Real Mother for You. Hier een typisch joep op Novo 3. Tijd voor een doorstartje, te beginnen met Teddy Swims en Break Up in Reverse.

Steeler's Wheel en Late Again. En daarvoor hoorde je nog The House That Jack Built van Ellen Price. Madonna staat voor je klaar. Hier is Dear Jessie.

Madonna en Dear Jesse. En met deze plaat kruipen we zo langzaamaan richting het nieuws van 1 uur. Dat betekent dat ik alweer bijna aan het einde ben gekomen van het eerste uur van Typisch Joep. Na het nieuws ben ik bij je terug voor het tweede uur van dit programma, met zoals je dat van dit programma gewend bent, het Duits-Franse blokje. Wat dit uur betreft neem ik vast afscheid van je met de volgende plaat van Gilbert O'Sullivan, Growing Old Disgracefully. En ik zeg vast tot zo na het nieuws voor het tweede uur van Typisch Joep.

0: radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Wijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestating en bouwstoffen. Wijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een bak, bel Wijnenburg voor je gemak.
2: Bel Wijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten, ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Moeilijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het gaat om een man van 20 die volgens de politie niet bij de groep jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. De politie onderzoekt wat er is gebeurd. In Catalonië zijn 2 doden gevallen als gevolg van hevige regenval. Op sommige plaatsen in de Spaanse regio was het gisteren de natste dag in 20 jaar. Een van de dodelijke slachtoffers is een man van 65. Hij kwam om het leven toen een muur op een camping het begaf. Hulpdiensten kregen duizenden meldingen over stormschade, wateroverlast en mensen die vastzaten. En nog altijd rijden er op sommige trajecten geen treinen en snelwegen en andere wegen zijn afgesloten. Een gewonde man heeft in Tilburg medewerkers van een ambulance bedreigd. De man van 60 lag bewusteloos op straat. Toen de ambulancemedewerkers hem bij kennis kregen, begon de man doodsbedreigingen te uiten en probeerde hij te slaan. Uiteindelijk is de man onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht, daar behandeld en vervolgens aangehouden voor het bedreigen van hulpverleners. In Nederland moet een verbod komen op onverdoofd ritueel slachten van dieren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw zei dat bij WNL op zondag dat het eraf moet. Over een verbod op onverdoofd slachten wordt al jaren gediscussieerd. Joden en moslims hebben religieuze bezwaren. Binnenkort komt de Partij voor de Dieren met een nieuw voorstel voor een verbod. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het wel droog. Het wordt een graad of 18 kust en landinwaarts loopt de temperatuur op tot 22 graden. Morgen opnieuw droog met geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.
7: Je luistert naar Typisch Joep met Joep Latijn. Iedere zondag.

0: François Hardy en Commande dire adieu. En daarvoor Haino met Tepico als muzikale opener van het tweede uur van Typisch Joep. Leuk dat je luistert ook naar het tweede uur van dit programma. We gaan snel verder met de muziek. Kenny Rogers staat voor je klaar. En deze mooie plaat, She Believes in Me.
1: Novo 3.
2: She lay sleeping.

0: Ze overleed midden jaren 80 en heeft prachtige muziek nagelaten. Uit Vlaanderen was dit Anne Christie met Ik wil dansen. En herkende je de melodie zojuist? She Believes in Me. In eerste instantie dacht ik van, dat is een nummer wat ik niet ken van Kenny Rogers. En toen luisterde ik het liedje zojuist tijdens het draaien. Gelaten. Uit Vlaanderen was dit Anne Christie met Ik wil dansen. En herkende je de melodie zojuist? She Believes in Me. In eerste instantie dacht ik van, dat is een nummer wat ik niet ken van Kenny Rogers. En toen luisterde ik het liedje zojuist tijdens het draaien. En toen dacht ik, verrek, dat is... Zij geloofde mij natuurlijk van André Hazes senior. Ja, de originele versie ervan. Van Kenny Rogers dus, nooit geweten, maar zo kom je nog eens als senior. Ja, de originele versie ervan. Van Kenny Rogers dus, nooit geweten, maar zo kom je nog eens ergens achter als je muziek selecteert voor je programma. De komende minuten zijn gereserveerd voor Tears for Fears. Sowing the Seeds of Love.
1: Je luistert naar Typisch Joep met Joep Satijn. Iedere zondag van 12 tot 2.
2: Dit is Novo 3.
1: Typisch Joep.

Conquistador van Procol Harum. En daarvoor hoorde je Ik Zing van de mannen van Clouseau, Koen en Chris Wouters uit het programma Beste Zangers. Wat viel er zo wel op het afgelopen week? Wat was er zo'n beetje in het nieuws? Nou, dat was natuurlijk wat opvallend was, vond ik zelf, dat Nederland vanaf komend jaar weer mee gaat doen aan het Eurovisie Songfestival. Het wordt georganiseerd door de NPO en zij gaan een commissie in het leven roepen die alles in het werk gaat stellen en protocol op gaat stellen om een nieuwe artiest te sturen voor het Eurovisie Songfestival van 2027. Verder was er natuurlijk het debuut van bondscoach Xavi Hernandez, die afgelopen week debuteerde met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. En vanavond om 6 uur speelt Nederland zijn tweede wedstrijd onder Xavi Hernandez in de Nations League uit tegen Servië. En wat wel ontzettend leuk was, tenminste mijn generatie weet dat zeker, de terugkeer van Hives. Jawel, Hives is weer nieuw leven ingeblazen en het is opnieuw opgezet. Het is nog even afwachten hoe het allemaal gaat lopen, maar mocht je geïnteresseerd zijn, dan kun je dus weer de dansende banaan zien en ook krabbels sturen aan je vrienden, Hives. Benieuwd of het een lang leven is beschoren. Verder met de muziek in het programma. Tom Petty en de Heartbreakers staan voor je klaar. Hier is Refugee.

Er zit zo'n zinnetje in dit nummer. Ben jij ook zo bang van Toontje Lager? Ben jij ook zo bang dat men alles van je weet? En dat staat weer op de technieken van tegenwoordig en de social media die je in de jaren 80 absoluut niet had. En ik moet herinneren dat ik nog wel eens terugverlang naar de tijd toen er nog geen internet was. Maar dat is natuurlijk persoonlijk. Ben jij ook zo bang was dat van Toontje Lager? En daarvoor hoorde je Daydream van The Wallace Collection. De Spiders staan intussen voor je klaar

0: Cross Town Traffic van de onvergetelijke Jimi Hendrix. Die behoorde tot de Club van 27, de mensen die op slechts 27-jarige leeftijd zijn overleden. Waaronder ook Jimi Hendrix, dus zoals gezegd, en nog vele, vele anderen. Ik heb nog een aantal platen te gaan, maar ik kondig het programma alvast af. Dan kunnen we nog een aantal draaien. Ik ben bijna aan het einde gekomen van twee gezellige uur. Typisch Joep, ik hoop dat je van dit programma genoten hebt. Zometeen heel veel plezier bij collega Frans van Buren en zijn Ron IJzerman en de overige programma's nog deze zondag. Ik heb nog een aantal plaatsen te gaan, zoals gezegd. Ik wens je nog een hele fijne dag. En ik ben er volgende week weer met een nieuwe Typisch Joep. En ik ga er alvast uit voor wat deze uitzending betreft met The Selector en On My Radio. Tot volgende week, tot de volgende Typisch Joep.
1: Novo 3. Overal thuis.

autoservice van Apple is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Voort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06-36-02-8757. Of kijk op anfitcare.com. Anfitcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Het was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. De slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren op een bijeenkomst van een groep jagers. Het incident gebeurde bij het Noorse stadje Halden ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Het is een man van 20 die volgens de politie niet bij de jagers hoorde. Hij wordt verdacht van moord. Meer dan 10 mensen waren getuigen van de schietpartij. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardermeer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er ook Nederlandse gewonden zijn gevallen op de camping is niet bekend. Staatssecretaris Erkens van Landbouw vindt dat er een verbod moet komen op het onverdoofd slachten van dieren. Dat zei hij bij WNL op zondag. Op Werelddierendag wil Erkens duidelijk maken dat het slachten zonder verdoving vanwege het

0: dierenwelzijn niet thuis hoort in Nederland. Volgens bepaalde islamitische en joodse religieuze voorschriften moeten dieren onverdoofd worden geslacht. Erkens erkent dat het een complexe zaak is, maar dat het taboe van het onderwerp afgehaald moet worden. En Max Verstappen heeft zijn eerste Formule 1-overwinning van dit seizoen binnen. In de Grand Prix van Bahrein kwam Verstappen als eerste over de finish voor Kimi Antonelli en Lewis Hamilton. De race, die werd gehouden in Maleisië, verliep chaotisch. Door de hevige regen vielen auto's uit en werd de start anderhalf uur vertraagd. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog vanmiddag en het wordt een graad of 18 aan de kust. Landinwaarts loopt de temperatuur op tot zo'n 22 graden. Morgen dan opnieuw droog, met ook geregeld zon en zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo. Overal thuis.
2: Goedemiddag.
1: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.

en A Lovely Day uit 1977 alweer. Jeetje, minu lang geleden. Goedemiddag. Het is oktober. Het is vandaag of de 3e of de 4e oktober. Hangt er vanaf of u luistert op zaterdag of zondag naar een nieuwe editie van het Rondje IJzeren Man met Franse Buren. De vakantie zit er weer op. We gaan weer gewoon aan de slag. En door in het, de dagelijkse ritme van het leven, als zo maar even formuleren. Leuk dat je erbij bent. Gezellig. We gaan de agenda weer met je bespreken. Ik heb 13 berichten geteld voor de komende week. En daarna natuurlijk een hoop muziek. Half uur, het is Coldplay. En ik zit raaf in mijn geheugen. Ik denk niet dat we ooit Coldplay al een keer als half uur artiest hebben gehad. Dus wat dat betreft gaan we het ook een keertje meemaken. En verder, lekker veel muziek. Bijvoorbeeld eentje van muziek uit een band uit Australië. Ik weet niet zeker of ze het hebben gehad. Maar dit is er liever wel eentje. Dit is Hey Little Girl van Icehouse uit 82.

plaatje van Billy Grease uit 1978. En net op de 8 van 78. Hij stond namelijk ook 8 weken in de top 40. En de hoogste positie was nummer, jawel, 8. Grappig. We gaan de agenda openen. We gaan naar zondag. Dus morgen is op zaterdag geluisterd. En vandaag, als je op zondag luistert, dan ben je te laat om deel te nemen aan de wandel de herfst in met Van Gogh in Helvoort. De laatste natuurwandeling met een gids dit jaar. Het gaat door het buitengebied van Helvoort rondom kasteel Zwijnsbergen. Onderweg vertelt de gids over het landschap en die bijzondere verbinding met Vincent van Gogh. Je hoeft geen geoefend wandelaar te zijn, doe wel stevige wandelschoenen aan. Laat wandelen om lekker buiten te genieten in de buitenlucht. Wie mee wil wandelen kan op 4 oktober aansluiten. Ik denk bij het kasteel. Begint om 2 uur, het kost €5 per persoon. En met deze wandeling wordt het jaarprogramma van de begeleide wandelingen met Van Gogh afgesloten voor dit jaar. Dan om 2 uur ook begint de filmmatinee in de Petrus, La Vie d'une Autre. Marie wordt na een romantische nacht wakker en denkt dat ze 26 is en aan het begin van een relatie staat, maar ze ontdekt dat ze wakker wordt als 40ster, een succesvolle vastgoedmagnaat en dat ze in echtscheiding verwikkeld is. Dat is het thema van de film. Rijdt op een groot beeldscherm in de Petrus, kost €5 om dat te zien en daar zit wel een kopje koffie thee bij en graag past betalen, is het advies. De rest nog straks. Nu gaan we naar plaat die ook wel als uuropener eigenlijk, maar daar hadden we een andere van, dus nu doen we gewoon deze. Ja, zo'n intro is al geweldig, toch? Gebaseerd op Star Wars uit 1979. The Real Thing hebben we hier. And Can't You Feel the Force?

Even 2 jaar over en aan om dit nummer helemaal af te krijgen. Eerdere versies gingen veel meer richting de stijl die we wel kennen van Bruno Mars. Die upbeat funk retro pop. Maar op een gegeven moment liet het nummer langzamer en romantischer maken. En zo ontstond uiteindelijk deze versie van Risk It All van zijn laatste album The Romantic. Eens even kijken. We gaan naar een Nederlandse man die met deze plaat grootste intentie had. Althans, Dance Around the World is toch al een ambitie. Maar Dance Around Europe is zeker gelukt. Uit 87, hier is Wish You Now en Dance Around the World.

Chanel op Novo 3 en Dance Around the World. Het programma Rondje IJzeren Man, wat nog duurt tot 4 uur. En waar we de Elwood en Kromvoort voor de komende week met je doornemen. Maar waar we ook op het half uur altijd de half uur artiest hebben. Dat is dit keer Coldplay, Britse rockband die in 96 werd gevormd. Want toen ontmoette Chris Martin Donnie Buckland tijdens de introductieweek van de universiteit. De University College of London. Samen probeerden ze een band op te zetten. Waarbij ze World Champion en Guy Berryman ontmoetten. Samen waagden ze hun eerste poging. En ze gingen samen nummers schrijven en ze noemden het Starfish in eerste instantie. Ze traden op in, voornamelijk in Engelse pubs. En uiteindelijk werd het Coldplay dus. En die naam van Coldplay was eigenlijk van een vriend van Chris Martin, Tim Crompton. Die was de fan van de Engelse band The Highwire. En diens band Coldplay stond op het punt van te stoppen. Die band had de naam in een gedichtenbundel en Martin toont na stoppen van die band zelf die naam over te nemen. En vanaf 98 heet ze ook daadwerkelijk Coldplay. De eerste single, de eerste album was met Parachutes, waar onder andere Yellow, Trouble en Don't Panic op. En toen kwam A Rush to the of Blood to the Head. En uiteindelijk daar stond de eerste grote hit op. En dat is deze.

eerst nummer 1 in Nederland voor Coldplay met Talk van het album X and Y uit 2005, moet ik zeggen. En over een uur, dat doen we 2 keer Coldplay, want ze zijn de half uur. Het is deze week, dus vandaar, dan mag dat. Ik heb het al vaker gezegd, als deze band in Amerika zou zijn begonnen, dan waren ze wereldberoemd geweest, denk ik. En dit nummer bewijst het wel een beetje. Uit 82, hier is Normaal. Een deur donderen. Let op de gitaar vooral, hè.

stem. Ik vind het mooi om te horen. En Luca hoort je hier op Novo 3. Luca gaat over kindermishandeling. Wist ik eigenlijk ook niet, maar ik lees het hier. Dus misschien opnieuw luisteren en dan met dat thema in gedachten. Uit 1987. We gaan naar de tweede ronde agenda alweer. Zijn we toch lekker vlot bezig? Het gaat gewoon vanzelf, lijkt wel. Eens even kijken. We gaan naar maandag. De maandag praten we over 5 oktober. En dat is 's avonds om 19:30 in de Battleaxe. Een fractie op locatie vergadering van VVD. Iedere inwoner van Kromwoord en andere belangstellenden zijn uitgenodigd om 19:30 binnen te lopen daar met de Battleaxe. En mee te praten, om je vragen en zorgen en ideeën mee te geven aan de fractie. Thema's die ze in willen bespreken is de verkeerssituatie in rond Kromwoord met zwaar verkeer, sluipverkeer, etc. Bekend thema natuurlijk, maar de vraag is: wat doe je eraan? En ook de ontwikkeling van de Guldenberg komt aan bod. De nieuwe eigenaar van de Guldenberg hebben de gemeente een aanbod gedaan om op deze locatie meer opvang mogelijk te maken. Nou, de VVD wil er graag met je in gesprek. Ik kom voor, dus ik ben van harte welkom aanstaande maandag vanaf 19:30 dus in de Battleaxe. Dinsdag 6 oktober is er in het Helperthuis een bijeenkomst over de laatste levensfase. Hoe wilt u dat hij eruit ziet? En wat is belangrijk? En heb je het al besproken met je naaste of je huisarts? De stichting Bijna Thuis en het Heem houden informatiebijeenkomst in het Helperthuis daarover. Inhoudelijk verzorgd door Nicole Langrak. Zij is coördinator bij BTH Udenhout. Ze delen dus ervaring en kennis en willen graag in gesprek in een open en vertrouwde sfeer. Er is ruimte voor vragen, erkenning en uitwisseling. Aandacht voor zorg en ondersteuning in die laatste levensfase. De bijeenkomst begint om 19:30 en duurt inclusief een korte pauze ongeveer 1,5 uur. Inloop is vanaf 7:00 in het Helperthuis. Het wordt kosteloos aangeboden. Koffie en thee staat voor je klaar, maar let op, vol is vol. Woensdag dan is er in de Petrus een eerste van 3 bijeenkomsten. Het is steeds dezelfde, maar op andere tijden, andere dagen. Dus misschien als je deze niet kan je de volgende keer misschien wel. Tussen 10:30 en 11:30 is het onderwerp veilig online in de tijden van AI. AI. Een bericht van je bank, WhatsAppje van een bekend of een e-mail die er betrouwbaar uitziet. Is dat echt wel zo? Met de komst van AI wordt de online opting steeds overtuigender. Tijdens de gratis workshop Nep of Echt, veilig online in de tijden van AI, leer je in ongeveer een uur waar je op kunt letten. Freddy Braken en Ramon van Schalm in Volf geven praktische tips over phishing. Er wordt allemaal in simpele dingen uitgelegd. Je hoeft geen verstand te zijn te hebben van AI. Dus je kan kiezen, het is dus deze 7 oktober. Ik zie hem ook op 11 november en 9 december van 10:00 tot 11:30, zei ik al. Even aanmelden wel via de link die in het bericht ook zit. Op de website van Huis 73 agenda /nep-echt. Maar je kan veel beter naar novo3.nl naar agenda na 7 oktober. Er zit de link daar in één keer in. Ik hoef je niet over na te denken hoe het ook weer precies zat. Huppakee, daarop klikken en je kan je aanmelden. Dan vragen ze voor zover. We gaan weer terug naar de muziek. We gaan naar de Stranglers. Die hebben een aantal hits op hun naam staan. Dit was niet één grootste. Niet de grootste, sterker nog op 2. Ze hadden 1 op 32 gehad, 1 op 29, 1 op 35, 1 op 40 en 2 op 27. En daar zit er eentje van. Dit is Skin Deep.

0: Fingers on over 3 met Skin Deep als voorlaatste van de eerste uur van het rondje IJzeren Man. We hebben nog eentje te gaan, de samenwerking tussen Kenny Loggins en Fleetwood Mac zangeres Stevie Nicks uit 78.
1: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartjevught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid, met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
2: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online. Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
3: Op een zak, of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en lering tot bestating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
3: Een zak, of een bak, bel Pijnenburg voor je gemak.
4: Bel Pijnenburg Vught 04 13 14.
5: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het best nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Met het NOS-journaal. De Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten met bussen naar een opvangcentrum bij de grens met Marokko. Daar worden ze geïdentificeerd en geregistreerd. Het is de bedoeling dat het tentenkamp uiterlijk 15 oktober is ontruimd. In Noorwegen zijn een vader en een zoon omgekomen bij een schietpartij. Een derde slachtoffer raakte ernstig gewond. De slachtoffers waren onderdeel van een groep jagers. Het incident was bij het Noorse stadje Halden, ten zuiden van Oslo, bij de grens met Zweden. De politie heeft de vermoedelijke dader opgepakt. Zeker 20 mensen zijn gewond geraakt bij een brand op een grote camping aan het Gardameer. De brand brak vanochtend uit en is inmiddels onder controle. Een van de gewonden verkeert volgens Italiaanse media in kritieke toestand. De meeste slachtoffers liepen koolmonoxidevergiftiging op. Of er Nederlandse gewonden zijn gevallen op camping Bella Italia is niet bekend. Op de internationale luchthaven van Suriname is afgelopen vrijdag een Nederlandse man aangehouden die probeerde zangvogeltjes het land uit te smokkelen. De man had de dieren in zelfgemaakte kotjes verstopt in zijn ruimbagage. Een douaneambtenaar ontdekte de vogeltjes en schakelde de Surinaamse politie in. Agenten hebben de vogels in beslag genomen. De man kreeg een boete van zo'n 3000 euro. Surinaamse zangvogels zijn erg populair om wedstrijden mee te houden. De dieren zijn dan ook veel geld waard. Het weer, veel zon met een paar stapelwolken, blijft het droog. Het wordt een graad of 18 aan de kust en zo'n 22 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.
8: Goedemiddag.
6: Dit is Rondje IJzeren Man met Frans van Buren. Iedere zaterdag en zondag van 2 tot 4.
9: Dit is Novo 3.
10: Raccoon en Dicht bij het vuur is deze week
6: Novo 3. Top Track.

hoorden hem vorige week al bij Ivo langskomen op zondagmorgen tussen 10 en 12. Dicht bij het vuur van Raccoon is de nieuwe toptrack voor de komende week. Dus niet alleen Ivo, maar ook andere collega's, want ik heb nog niet meegestemd deze keer. Hebben gestemd aan Raccoon en Dicht bij het vuur. Je gaat het vaker horen de komende week, zowel in de gepresenteerde als in de non-stop-programmering. Welkom bij 2 uur van het Rondje IJzerman. We werken toe naar een nieuwe editie van Good Crowd Basis met Ton Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Start straks om 4 uur in de planning. Nu nog een uur lang muziek bij het Rondje IJzeren Man. Om kwart over een kwart voor nog agenda berichten van activiteiten die plaatsvinden in Vught-Helvert en Kromvoort voor de komende week. En verder nog 2 keer Coldplay. Dat doen we op de halve uur. Ja, daar zijn we bij. Dan gaan we door met een plaat die in ons land niet een knijt van de hit is. Wel een zogenaamde radiohit. Ook een vaste bewoner van de top 2000. Ik heb het over The Talkits. En een plaat uit 1981. Once in a Lifetime.

thuis.

Harry Styles van zijn album Kiss All The Time, Disco Occasionally uit 2026, dit jaar dus. En in het voorjaar 6 maart werd deze single American Girls uitgebracht en scoorde tot de vierde plek in de top 40. Tijd voor de agenda dan weer. We zijn aangeland bij donderdag 8 oktober. Om 2:00 kan je naar een presentatie in de Rode Rik over het landgoed Zin. Jeff Hammans presenteert Van Fraterhuis naar Landgoed Zin over de geschiedenis van Huis Steenwijk vanaf de aankoop door de Fraters van Tilburg, de verbouwing tot het Kloosterhotel Zin en tenslotte de toekomstvisie voor Landgoed Zin. Begint om 2:00, duurt 4:00. In de Roderick dus, kost €3 graag contant, inclusief een kopje koffie of thee en de inloop is gewoon vrij. Dan vrijdag, de 9e dus, dan starten er een aantal voorstellingen door Theater Tint. Musicalvoorstellingen. En die spelen zowel op 9, 10 en 11 oktober in de speeldoos. Op een vrijdag 9 speelt Carmijn de Tovenaar van Oz om vrijdagavond en op zaterdag om 4:00. Safraan en Koraal spelen de avonturen van Peter Pan. Zaterdag om 10 oktober om 11:00 en om 1:30 doen ze dat nog een keer die dag. En Indigo speelt de avonturen van Peter Pan ook. Maar dan denk solo 13:30 op zaterdag en 11 op de 11e. En Aurora speelt blok 9. Zaterdag 10 oktober om 8:00 en zondag 11 oktober om 4:00. Je moet naar ticketkantoor.nl/shop en dan de naam van de voorstelling. Of je gaat naar onze pagina no3.nl naar agenda naar 8-9 oktober. Theater Tint musicalvoorstellingen. Daar zitten alle linken naar de pagina's om kaartjes te bestellen. Dan de Roderick. Op vrijdag is er weer een digi-vragenuurtje. Voor je vraag over je laptop, telefoon of je tablet. Neem ze mee en ga naar de Roderick. Zonstraat 49A. Daar zitten vrijwilligers van ouderen samen die je graag helpen en je handige tips geven voor het gebruik daarvan. Spreken we zowel voor Android als Apple gebruikers. Ook Windows laptops zijn welkom. Gaat ze bezoeken, aanmelden niet nodig. De mensen zitten er van 10 tot 11:30. Vergeet je wachtwoord niet, ook dat handig. De rest doen we straks. Nu gaan we naar een band die in Engeland vooral bekend was. Bij ons ook wel een aantal hits heeft gehad. Hou me te goede. We gaan naar 1983 uit mijn hoofd. Als een aantal hits. 2 en deze ook. De Bobo Wolven en Do You Wanna Hold Me.

Maar de drie achter elkaar. Eerst Bo Bo Bo, toen een Steve Miller Band, ook een oude half uur artiest met Jet Airliner. En als laatste net hoorde je I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Bob Geldof, de zanger daarvan, die schreef het nummer naar aanleiding van een schietpartij in de Grover Cleveland Elementary School in San Diego op 29 januari 1979. De 16 jaar oude Brenda Ann Spencer schoot 2 volwassenen dood en verwondde 8 kinderen en een pizzagent. De enige reden die ze opgast voor haar daad was dat ze niet van maandagen hield. Het was in eerste instantie niet bedoeld als een singeltje, maar als een bekantje. Maar tijdens de concerten in Amerika bleek het nummer zo populair dat het uiteindelijk een A-kant werd. En ook hier in Europa was het natuurlijk wel de hit voor de Boomtown Rats. Dus even kijken, we zijn weer bij de half uur artiest aanbeland. Bij Coldplay, en ik zoek altijd de grootste hits op van ze die het hoogst in de hitlijsten zijn geweest. Deze plaat kwam tot een... wat had ik nou gedacht, wat die vrij hoog kwam? Ik zie het even gewoon niet staan. Ik dacht vierdes of zo. Nee, een nummer 1. Ja, natuurlijk wel. Stond een beetje verstopt, maar het was echt wel een nummer 1 van Coldplay. Ze werden beschuldigd van plagiaat door de Amerikaanse band Creaky Boards. Die zou een deel van het nummer misbruikt hebben of gebruikt hebben als een melodie van het nummer. Coldplay ontkende. Ook werd aangeklaagd door de gitaarlegende John Santarini, die delen uit zijn nummer I Could Fly ontdekte. De beide partijen troffen een schikking. En of het de afloop is met die Amerikaanse band, kan ik eigenlijk niet zo gauw vinden. Want ja, ze zei, hij was op het moment in de studio toen het nummer uitkwam, dus hij kon het helemaal niet weten. Nou, zoiets. Whatever, maakt niet zoveel uit. We gaan luisteren naar Leven, het leven. Oftewel, Viva la Vida, hier is Coldplay.

magic. Call it true. Call it magic. When I'm with you. And I just

0: Van hun zesde album in 2014, Ghost Story. Dit was Coldplay en Magic, een nummer 2 in ons land. Daarna ja, is het wat rustiger geworden met de hits. Maar goed, we zijn natuurlijk steeds Alive en Kicking wel aanwezig. Dat betreft maak ik me niet zo zorgen over de toekomst van Coldplay, die deze week hun bijdrage begeleverd, dus als half uur artiest. We gaan naar een nummer wat gaat over een man die rouwt over een verbroken relatie. Daarnaast na het eerste refrein is ook het perspectief van de vrouw te horen, die de man ook mist zonder het hem te laten weten. Denk er zelf bij wat je wil. We gaan luisteren naar Iggy Pop samen met Kate Pearson van de B-52's. En die vindt dat die vrouw zo'n mooie stem heeft. Ik vind een mooie combinatie ook in dit nummer. Ik vind het goed nummer ook. Om maar gelijk een keer mijn mening te geven. Doe ik niet elke keer. Brick by Brick heet het album. Hier is Iggy Pop en Kate Pearson en Kenny.
1: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

versie werd uitgebracht in 1995 in Engeland en Ierland. In 95 maakte de Todd Terry er een club remix van. Die werd wereldwijd verspreid. En ook in ons land werd dat een hit. Kwam op het dek van de top 40. Missing van Everything But The Girl. En zij brengen ons bij de laatste agenda ronde. Terwijl volgend weekend. Zaterdag. Dan is er in de Petrus een kledingbeurs. Niet zomaar eentje. Vintage voor verandering. De Suroptimistic Club Vurglumineus verkoopt onder de titel Vintage voor verandering. Van 11:30 tot 4:00 in de Petrus Vintage Kleding. De entree is gratis. Bezoekers kunnen rekenen op een gezellige sfeer, een ruim aanbod aan kleding en de kans om echte vondsten te doen, terwijl ze tegelijkertijd een goed doel steunen, namelijk de vrouwenopvang Den Bosch. Daar kunnen voor kwetsbare vrouwen en kinderen een veilig thuis vinden. Dus dat steun je ook gelijk. Vintage voor verandering aanstaande zaterdag tussen 10:30 en 4:00. Dan in Park Voorburg is de hele dag, de hele middag en avond de dag van de mentale gezondheid. Het helpt als je hoofd vol zit. Waar haal je energie, troost of inspiratie vandaan? En wat kunnen we voor elkaar betekenen om mentaal gezond te blijven? In het teken van de dag van de mentale gezondheid staat dus Park Voorburg met een laagdrempelig programma vol ontmoeting, creativiteit, verhalen, film en gesprek. Nodig ze uit iedereen om langs te komen. Programma en tijden vind je op de website www.parkvoorburg.nl/dag van mentale gezondheid. Toegang is gratis en die link, zeg er maar een keertje, zit actief ook in het bericht dat ik net voorlees op onze website. Zondag dan vertrekt er om 9:30 vanaf Kasteel Maurik een unieke Zuidwaterlinie wandelexpeditie. Je krijgt een bijzondere kans om een gebied te ontdekken dat normaal niet toegankelijk is voor het publiek. Tijdens deze officiële expeditie Zuidwaterlinie voert een exclusieve wandelroute deelnemers over de landgoederen Maurik en Haanwijk, historisch erfgoed, bijzondere natuur en verdedigingswerken uit het verleden. De bestandstelling is groot, de eerste groep is al vol geboekt. Misschien is het intussen ook wel helemaal vol, zal ik zeggen. De expeditie wordt om 9:30 geopend door wethouder Martien Vroomans. Samen met collega-wethouder Miguel Schestel. Wandeling is 6,5 kilometer, eindigt bij Kasteel Maurik. Er zit een code in het bericht. Dan moet je even kijken of je daar nog een plekje kan vinden om mee te lopen met die wandeling. Bij ons op de website, de bericht even voor de duidelijkheid. En tot slot, tussen om 2:00 begint in de Rode Rik een gezellige muziekmiddag met hip-hop hits uit de jaren 60 en 70 door het Soundmix duo Leon Roosendaal voor zang en Joris van der Pel de backing en gitaar. Hits uit de 60 en 70 jaren, pop, country, rock'n'roll, ballads, Nederlandstalige klassiekers van Creedence tot de Dijk, drukwerk Elton John. Kortom, een middag vol nostalgie, bekende melodieën en gezelligheid. Luister, zing mee, waar misschien zelfs nog een dansje. Nou, doe maar, Rick. Van Zonstraat 49A. Mocht je toch nog niet weten, tussen 2:30 en 4:30. Dan waren ze de berichten voor de komende week. We zijn er doorheen, dus we gaan door met muziek. We gaan naar 1976, de Liverpool Express. Ken je die nog?

Dat waren ze de berichten voor de komende week. We zijn er doorheen, dus we gaan door met muziek. We gaan naar 1976, de Liverpool Express. Ken je die nog? Met het nummer You Are My Love.

De Liverpool Express and You Are My Love. De voorlaatste van dit programma. Straks na het nieuws een nieuwe editie van Goodbye Basis met Ton Warners, Bert Wisman en Leo van Hees. Wij hebben nog één plaat te gaan. Vito Mek sluit de uitzending af. Dankjewel voor het luisteren. Veel plezier bij de Over 3. Blijf lekker luisteren en we spreken elkaar volgende week voor een nieuw rondje IJzerman. Goed weekend.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het, want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en pgb-houders. Bel 06 36 02 8757 of kijk op anfitcare.com. Anfitcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een droneaanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opnieuw de Noordbrug over de Dnipro geraakt. Twee mensen raakten gewond, meldt de burgemeester. De aanval is op de dag van het bezoek van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Het is de vierde dag op rij dat een van de bruggen die het westen en oosten van Kiev verbindt wordt aangevallen. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. De politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niks bekend. Spaanse politie is begonnen met het ontruimen van een groot tentenkamp in Ceuta. In het kamp verblijven volgens de autoriteiten meer dan 3000 mensen. Ze leven er al ruim 2 maanden onder slechte omstandigheden. Spaanse agenten brengen de migranten naar de grensovergang met Marokko. En daar kunnen ze zich laten registreren en worden ze vervolgens naar opvanglocaties gebracht. Een deel kiest er volgens de Spaanse kant El País voor om vrijwillig terug te keren naar Marokko. De migratiecrisis in Ceuta begon eind juli, toen meer dan 70.000 mensen vanuit Marokko de Spaan probeerden te bereiken. De meeste werden binnen enkele uren weer teruggestuurd. Het Oktoberfest in München heeft dit jaar 7,4 miljoen bezoekers getrokken. En dat is een record. Het zijn er 200.000 meer dan het vorige record van 3 jaar geleden. Het Duitse bierfeest duurt 2 weken en er gaan ook altijd veel Nederlanders naartoe. Er werd dit jaar in München 6,7 miljoen liter bier getapt. Dat is 200.000 liter meer dan vorig jaar. Het weer er nog tot besluit veel zon. Met een paar stapelwolken blijft het droog. Het is 18 tot 22 graden. Ook morgen is het droog met geregeld zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.
8: Je mixt de beste en oude muziek uit de jaren 60 en 70. En je neemt daarbij 3 mopperende oude grijze mannen. Geluid met Fuchs en ander opvallend nieuws en je krijgt Good Vibrations. Good Vibrations met Ton Wagenaars, Bert Wisman en Leo van Hees. Iedere zaterdag tussen 4 en 6 bij Novo 3.
9: En wat een feest is het weer, dames en heren. Welkom, welkom, welkom bij deze zonnige dag in oktober alweer bent.
10: Ja, we zitten in oktober. Het gaat heel hard, hè? Voor het weet. Ja,
9: ik trouwens. Het is kerstmis. Ja, ja.
10: Nee, maar als je nou naar de winkeliers gaat. En zeker die grote jutters. Er staat al kerstversiering, kun je al kopen. Sinterklaas, pepernoten, alles ligt er al.
9: Een paar zijn er waarschijnlijk ook al.
11: Ja. En ik moet zeggen, ik was van de week ben ik naar Intratuin gegaan.
10: Nou,
11: ik ga daar niks van zeggen, maar ik ben daar allemaal tegenkomt.
10: Je had al een kerstboom.
11: Ja, dat is gewoon niet normaal. Dus, maar ja, kijk, voor hun vind ik het dan weer logisch. Omdat ze natuurlijk heel veel moeten opbouwen. En daar steken ze heel veel tijd en energie in. Dat kost ook veel tijd. Dus ook logisch dat je dat nu al kunt zien. Maar dat gedoe van pepernoten in augustus in de winkel, daar, ik vind dat daar geen enkele excuus voor is. Die mensen moeten ze opsluiten.
10: Ja, en ik zag, ik was bij mij dan bij zijn grote jutte geweest, Leo.
11: Ja.
10: En je kon al chocolade Sint-Nicolaatjes kopen.
11: Oeh, leuk.
10: Dus,
11: nee, helemaal goed. Dus, ik stel voor dat we een plaatje gaan draaien.
10: Ja,
11: voordat we in de pepernoten verzakken.
10: Doe maar iets van Argentina.
11: Jij, wat jij wilt.

0: Dit was Ike en Tina Turner. Tina Turner, die in ja, 2024 overleden alweer. Het gaat maar door. En het is al ruim 2 jaar geleden. En Ike, ja, die is in 2007 overleden. Dat weet ik wel. Maar Tina is in 2024 overleden. En een jaar later, 2025, kwam een nieuw album uit van Ike en Tina Turner.
1: Ja, want dit is ook nog met Ike, hè? Dit,
2: ja, dit is, ja, met Ike, ja. Ja.
0: En de Studio Sessions. En die hebben ze
1: postuum
0: uitgebracht. En die heeft in Amerika behoorlijk gedaan. In Nederland is het eigenlijk een beetje verwaterd. Maar dit was een van de grondleggers. En ze staan ook in de Hall of Fame in Amerika, hè? Ja. Deze twee.
2: En terecht. Vooral, ja, Tina natuurlijk, hè?
0: Ja, want Tina heeft later nog
2: een grote solo-carrière. Vervelend mannetje, hè?
0: Ja, en ze zijn lekker groot geworden met een nummer van John Fogerty natuurlijk, hè? Hier in Nederland. Proud Mary.
1: Ja, Proud Mary, ja, absoluut. Ja.
0: Maar dit was in ieder geval... Ja, we blijven even een beetje bij de...
2: Amerikanen.
0: Donkere Amerikanen. Dit is de man die... die komt uit New Orleans. En de man die zat altijd zijwaarts aan zijn piano, Leo?
2: Ja, altijd. Ja. Altijd, weet ik.
0: Maar hij speelde niet zo goed als jij.
1: Heet hij ook Leo?
0: Ja,
2: bij hem.
0: Maar het was een fascinerend...
1: Het is wel een nummer van een beetje aan het eind van zijn carrière. Ik denk dat zijn laatste...
2: Grote hit geweest. Dit nummer. Ja, dat denk ik wel.
0: Het is niet origineel van hem, hè?
1: Nee, dat weet ik. Maar ik bedoel,
0: van de Platters, hè? Ja, 1959.
1: Ja, maar dit is wel zijn laatste...
0: Ja, om even aan te geven hoe groot hij was... De Beatles hebben in zijn voorprogramma gestaan.
1: Ja, en die wilde ook heel graag, want de Beatles zijn toen op een moment naar Amerika gegaan. En die wilde hem, en hij was al een beetje aan het... Volgens mij was hij toen al gestopt. En hij wilde heel graag hun nog een keer ontmoeten. En dat is kennelijk ook gelukt.
0: Ja.
2: Oké, dan gaan we luisteren. We houden nu niet langer in spanning natuurlijk. Het is Bert.
0: Fats Domino.
2: Met Red Sails in de Sunshine.
1: Al een beetje. En hij, volgens mij was hij toen al gestopt. En hij wilde heel graag hun nog een keer ontmoeten. En dat is kennelijk ook gelukt.
0: Ja.
2: Oké, dan gaan we luisteren. We houden nu niet langer in spanning natuurlijk. Het is Bert.
0: Fats Domino.
2: Met Red Sails in de Sunshine.

0: Ja, maar typisch jaren 50, dit vind ik hoor.
1: Ja, ja, dit nummer komt uit de jaren 60, maar het nummer is origineel van de Platters uit 59. En het mooie is, wat Leo net zei, met die ontmoeting van de Beatles, hij heeft toen nog een Beatle-nummer opgenomen. Love You Rita.
2: Ja.
1: Love You Rita heeft hij ook nog gedaan. Maar in ieder geval, ik denk dat niemand een hekel aan deze man had. Ja, hij was altijd sympathiek.
0: Hij lacht ook altijd.
1: Ja, hij was altijd vrolijk. Hij had een beetje overgewicht, maar ja. Dat
0: komt de beste mee, hè?
1: Daar hebben wel meer mensen last van dan Leo.
2: Ja, absoluut.
0: Ja, maar Leo niet.
2: Ik weet het, ik weet het.
1: Nee, we gaan naar een Oostenrijker, Leo.
2: Ja, niet mijn vriend, hoor.
1: Nee, maar hij is in de Dominicaanse Republiek is hij overleden. Hij was 40 jaar. Daar hebben ze hem nog met moeite terug kunnen brengen naar Wenen. Hij wilde per se begraven worden, dat had hij wel gezegd. In zijn eigen vaderland en niet in de Dominicaanse Republiek. En hebben ze hem teruggevlogen en een week later is hij begraven. En het is een soort monument geworden, net als met andere artiesten. Maar zeker voor deze Oostenrijkse zanger.
0: Had hij drie hele grote hits.
2: Ja, maar dit was wel bijzonder, hè? Want dit is volgens mij tot nu toe de enige grote hit van Duitsstalige hit in Amerika.
1: Falco.
0: Rot.

0: Jij bent omgekomen met mij een verkeersongeluk.
1: Ja, Falco in de Dominicaanse Republiek, hè?
0: Ja, klopt. En hij had er meer gezegd, dat die van Johnny.
1: Ja, met die, dat meisje wat verdwenen was en later bleek vermoord te zijn.
0: Ja, hij dacht dat hij wel wist waar ze lag.
1: Ja, maar hij had hem niet gevonden.
0: Niet gevonden, en dat was ook echt een beetje van, ja, dat was ook een, beetje raadslachtig, hoor, dat verhaaltje.
1: Ja, het was wel een mooi verhaal achteraf. Maar de film,
0: denk je van de commissaris vindt groen. Ja,
1: ja, en de film Amadeus, Mozart Amadeus, die vind ik ook een geweldige film trouwens, hoor.
0: Ja,
2: en met dat lachje, hè?
1: Ja.
2: Prachtige film. Maar het grappige, wat mij altijd bijstaat van die film, is dat ik er eigenlijk, ik was best onder de indruk toen ik er van uitkwam. Ik vond het een heftige film. Maar er kwamen mensen ook uit die alleen maar, waar kennelijk alleen maar dat lachje is blijven hangen. En die dus ook, als je dan vraagt van hoeveel de film, ja, dan gaat het bijna toch altijd over dat lachje, terwijl eigenlijk een heel triest verhaal is geweest.
1: Ja, en
2: zo'n grote man in zo'n groot gat met ongebluste kalken eroverheen, daar word je niet vrolijk van, hè?
1: Nee, en aan de andere kant, we hebben het allemaal over grote artiesten, maar dit was in zijn tijd, ik denk wel de allergrootste leeuw. Ja,
2: absoluut.
0: Falco?
1: Nee, Amadeus.
0: Oh ja, maar Falco ook, hoor. In Oostenrijk, in Duitsland. Nou.
1: We hebben gekozen voor het volgende nummer en we gaan niet naar de hit I Can't Let Maggie Go.
0: Nee.
1: Dat kennen we allemaal. Maar dit was een opvolger. Met
0: ook een heel mooi nummer.
1: Aparte titel.
0: Girl of Independent Means.
1: Omnibus.

0: Nou, echt een weergeloze groep vind ik dit.
1: Ja, het nummer geschreven door Pieter Dello. Die was de zanger ook. En die schreef ook de andere hits. Maar deze groep had al iets. En zeker een samenstelling met de stemmen.
0: Ja, zeker.
1: Ja.
0: Hé jongens, ik heb deze week een... Laat ik jullie vragen. Wat vonden jullie deze week nou een van de opvallendste berichten in het nieuws?
1: Ja, die rotzooi in Arnhem.
0: Oh ja, vertel maar Bert.
1: Ja, mijn broek zat er niet vanaf, maar daar zakte bijna vanaf. Er zijn uitgeprocedeerde
0: asielzoekers
1: uit Syrië.
0: Ja.
1: En die zetten dan heel de zaak op kop. Nou, je kunt toch gewoon een vliegtuig pakken en die kast in Damascus afzetten. Is zo'n groot probleem?
0: Afzetten of afgooien.
1: Met een parachute, want je mag niet mensen onteren.
0: Nee. Nou, maar deze af en toe denk ik toch.
1: Ja, maar het gaat toch nergens over. Hè? En zelfs de burgemeester zat met zijn handen in zijn haar. En ik vond het opvallend. En dan vind ik, dat vond ik zo laag. Kijken jullie wel eens naar Lubach? Ik kijk nooit hoor.
0: Wie?
2: Ja, dat was Vugt.
0: Lubach.
2: Ja, was Vugt bij. Onze burgemeester.
1: Ja, dan had hij gezegd van dat Vugt niet te weinig asielzoekers opnam. En, ja,
2: is ook op papier zo.
1: Ja, we hebben hier zat Oekraïners.
2: De opvang, ja, maar dan vind ik dat je de hele waarheid moet vertellen. Want het gaat er namelijk over de verplichting. En het gaat niet over de Oekraïners, het gaat niet over uitgeprocedeerde asielzoekers. Het gaat dus over die andere groep en die moeten landelijk verdeeld worden. En daar voldoet Vugt op het ogenblik nog niet helemaal aan.
1: Nee, maar als je al kazernes hebt, je hebt een gekkenhuis.
2: Ja,
1: je hebt verslaafden.
2: Ja. Jij hebt echt last van het gekkenhuis. Je hebt last van de kazerne. Je hebt last van de gevangenis.
1: Nee, maar Vugt
2: Bert, ja, maar daar merk je toch helemaal niks van. Dat zijn toch kul-argumenten?
1: Nee,
0: maar... Molukkers, Bert en Bossenaren. Oh, hou op.
1: Ja, ja, en dat was een excuus. Ja, we zitten in de verbouwing. Met sporen, de M65.
2: Ja. Ja. Dat hebben we ook al, ja.
1: Ja, maar Vugt heeft alles.
0: Maar wat is er dan gebeurd? Ik heb het niet gezien.
1: Nou, die Lubach, dat vind ik toch zo'n kulprogramma. Ik snap niet dat de mensen...
0: Nee, ik heb het ook niet.
1: Toevallig kreeg ik het mee, maar ik vind het zo'n waardeloos programma. Maar in ieder geval, dat zat me wel een beetje dwars.
0: Maar ik heb er nog één bit. Hebben jullie het niet gezien? Dat is die executie in Tennessee. In Amerika.
2: Oh, ja.
0: Ik begrijp dat niet.
1: Ja. Hoezo niet?
0: Dat is een meisje... Ja? Dat is nou een vrouw die is ter dood veroordeeld.
1: Ja?
0: Dat is heel opvallend. Die zou geëxecuut worden.
1: Ja?
0: Niet met elektrische stoel of zo. Nee, met een injectie. En deze is helemaal mislukt, Bert. Want ze leefde nog.
1: Die verkeerde injectie.
0: Ja, dat denk ik.
2: Ja, maar dat is heel opvallend. En je hoort dat wel vaak, hoor, dat die executies mislukken. En zij heeft toch twee keer die injectie gehad. De eerste keer kennen ze heel veel pijn gehad. En de tweede keer begon ze snurken of zo. Wat
0: ja, heb ik ook gelezen.
2: Ze is naar het ziekenhuis gebracht in zijn leven. Maar ik denk dat dat een goed moment is...
1: Om naar Dave Berry
2: even de goede volgende titel te luisteren. Can I Get It From You? En dat geldt dus niet voor die man die dat spuitje gegeven heeft, denk ik.
0: Oké, Dave Berry. Thank you.

0: Ja, met ons, Dave.
1: Ja, 3 hits in 65. Alle 3 big ones, zal ik maar zeggen. En hij werd zelfs even de vijfde Beatle genoemd, hè? Ja. Deze jongeman.
0: Ja. Hij was ook zo populair natuurlijk.
1: En hij kwam op Schiphol aan. Er waren Beatle traferelen daar. Met deze man. Hij is nog steeds onder ons, 82 jaar geloof ik.
0: En hij stond op de auto, zie ik nog voor me.
1: Ja, een mooie man. En een paar leuke of platen heeft hij natuurlijk
0: toch ook gemaakt. Eentje van de Kings is niet, hoe zat dat nou?
1: Hoezo?
0: Een nummertje van de Kings heeft hij ook niet gehad of zo? Het staat niet bij.
1: Oh, nou, dan zoeken we nog wel
0: een zoeken we op.
1: We gaan nu naar een zanger, dat was van de Philadelphia Sound, oftewel de groep Tomorrow. En die werd uitgenodigd om een nummer in te zingen. En dat nummer kwam overal op in de top 2, top 3 uit. En een one day fly van hem, want met zijn groep heeft hij niks gedaan. Terwijl begin dit jaar is een album uitgekomen van die groep, Tomorrow. En is hij de liedzanger van. Maar we kennen hem natuurlijk van dat ene nummer. Ik heb het over Keith Hopkins, oftewel... Zijn artiestennaam, Keith West, met Excerpt for a Teenage
0: Excerpt,
1: Opera.
0: Ja, weet je wat dat betekent met Excerpt? Dat betekent een soort uittreksel.
2: Ja, uittreksel.
1: Uittreksel.
0: Ja,
1: het is een musical wat nooit is afgemaakt.
0: Dat klopt.
1: We gaan luisteren, Keith West.

0: is Good Vibrations. Met Leo van Hek. Dit is Good Vibrations. Met Leo van Hees, Bert Wisman en Tom Wagenaars. Good Vibrations op Novo 3.
1: Ja, Bert, tranen tuiten.
2: Ja, en
1: nog... Ja, met mijn kinderen, als die dat liedje wordt, begon ze allemaal te janken.
2: Want?
1: Van mijn kinderen.
2: Hoezo? We hebben die gedaan, man.
1: Rosa Jack, she won't come back. Nou, jongen, dat was wat.
2: Ja, ze zong eigenlijk over een... Een groot gruter die met zijn wagen reed. Hier ook in Vught al. De SNV.
1: Ja.
2: De SNV-wagen, die kwam niet meer. En hier in Vught ook. Ja.
1: En toen misten ze hem.
2: Ja, toen was hij in één keer weg. Leo, jij kocht al je boodschappen met een SNV?
3: Ja, absoluut niet. Nee, want dat heb ik niet meegemaakt.
2: Jawel, Leo.
3: Ik krijg geen kans om uit te praten. Ik wou namelijk zeggen, ik heb nooit meegemaakt dat ik daar zelf van kon kopen. Toen was ik nog te jong. Dus ik kan me wel herinneren dat er een SNV-wagen was. Maar ik heb er zelf nooit bij gekocht.
2: Nou ja, dat was vlak bij jou in de buurt trouwens, Leo.
3: Ja, dat kan.
2: Op de hoek.
3: Op de hoek, ja, daar klopt.
2: Dan heeft hij... Daar winkeltje gehad.
3: In de Van Voorstraat.
1: Ja, bij de Essenstraat. Ja, door het hoekje daar. Ja.
2: De SNV-winkel. Goedemorgen, zei hij. En dan was hij weer.
3: Het volgende nummer heeft Ton aangevraagd. Dat doet hij een stuk speciaal voor zijn kinderen.
1: Ja,
2: geweldige tekst trouwens.
1: Ja, daar kunnen we gewoon mee zingen.
3: Ja, maar ook wel leuk. Hè, want daar zat ik mee. Ik zit hier net te lezen. Dit nummer is oorspronkelijk van de Exilers uit 1963. Die hebben dat dus uitgebracht en is niks geworden. Manfred Mann die brengt het uit. En die wordt er nummer 1 mee in Amerika en in Engeland.
1: En hoe heet het dan?
3: Doei. There she was, just

0: heerlijk nummertje, lekker. En heel eenvoudig, mag ik wel stellen.
1: Ja, doe wat die, doe wat die, doe wat die. Ja, aan teksten gebracht.
2: Ja. Ik luister niet zoveel naar teksten, maar deze begreep ik onmiddellijk.
1: Ja.
0: Oh nee, oké, fijn.
1: Ja, Leo en Ton, als ik jullie vraag, noem eens één grote Spaanse band. Dan komen jullie nergens op, denk je. Ja, of op deze die we daar gaan draaien. Maar ja. Verder...
2: Mosjedades.
0: Pardon?
2: Mosjedades.
1: Is dat een groep?
2: Ja, die hebben de groep volgens mij van Spanje die ooit het Songfestival gewonnen heeft.
1: Oh, ja, dat kan niks zijn.
2: Ja, maar jij vraagt aan mij een groep. Ja, daar luister je weer.
0: En dan
2: geef ik erin en zeg
0: je,
2: niks.
1: Ja, maar dit is een Spaanse groep, opgericht in Madrid. En die hebben miljoenen platen verkocht, alleen met dit nummer. Ik weet niet of ze er nou voor kunnen leven, maar in ieder geval, het was een wereldhit. We gaan luisteren naar Los Bravos met...
2: Black is Black.

0: september, ook in Amerika.
1: Ik dacht even José Feliciano, maar dat is geen Spanjaard, hè?
2: Nee, dat is geen goeie. Nee, nee. En ik zit hier eventjes te kijken, want we hebben natuurlijk ook ChatGPT die ons altijd een beetje kan helpen. Want Bertie viel ons met die vraag. Ik zie hier staan Mecano, die kennen we natuurlijk van Hayo de la Luna.
0: Ja, dat
2: klopt. En Los Ketchup, die mooie, die zou je toch moeten kennen, Bert. Zijn drie mooie meiden.
0: Ja,
2: en daar kom je niet op.
0: Ja, met die twee oude mannen.
2: Ja, dat weet ik niet meer. Die ben ik vergeten.
0: Ja, Baccarat. Ja,
2: met de
0: Baccarat.
1: Oh, Baccarat, ja, dat kan. Ja.
0: Yes, sir, I can boogie.
2: Ja, maar dat is toch geen Spaanse groep?
0: Die drie meiden niet?
1: Nou,
0: dan heeft ze gelogen tegen mij die nacht.
2: Oké, okay, ja, ja.
1: Okay, we gaan door.
2: Er moest een link komen.
1: Nee, we gaan door.
2: Ik denk dat het tijd wordt voor het volgende.
3: De ene plaat brengt ons naar de volgende. En die brengt ons weer verder. Drie nummers. Eén verrassend verhaal. Ontdek de link. De muzikale schakel.
2: Ja, fijn die hulp vanuit België, hè, voor onze muzikale schakel, waarin wij proberen drie liedjes eigenlijk te koppelen aan die ogenschijnlijk niet zoveel met elkaar te maken hebben, maar er zit eigenlijk altijd, zoals we het eigenlijk nu al drie keer hebben kunnen doen, een verhaal achter. Deze week mijn beurt en ik heb gekozen voor twee zangeressen en één zanger. En de eerste zangeres, ja, dat kan ik wel vertellen, dat is Dolly Parton. Het is een beetje het eerbetoon aan haar wat ik hierbij wil brengen. Ze is, denk ik, een dikke maand geleden ons ontvallen. Zoals dat zo mooi heet, 79 jaar geworden. Is natuurlijk een dame die ongelooflijk veel goede muziek gemaakt heeft. Gigantische verkopen heeft gerealiseerd. En bovendien heel veel prijzen en nominaties heeft gekregen. En het nummer waarvoor ik gekozen heb van Dolly Parton, dat is het nummer Jolene. Kennen we eigenlijk ook allemaal wel. Het nummer natuurlijk waarin zij eigenlijk aan een andere vrouw vraagt om alsjeblieft haar man af te pakken. Want ze was daar behoorlijk mee aan het chansen. En ze heeft eigenlijk gesmeekt, alsjeblieft blijf van mijn man af. Jolene.

Ja, dat was dus Dolly. Absolute klassieker Jolene. Maar Dolly die schreef rond diezelfde periode nog een hele grote song. En dat nummer heet I Will Always Love You. Dat kennen we natuurlijk ook allemaal. En dan wordt het voor mij wat interessanter. Want lange tijd is het verhaal gegaan dat Dolly die twee nummers op één en dezelfde dag geschreven zou hebben. En

Ja, hoe moet je het dan noemen? Dat, ja, dat zou dan een soort muzikale jackpot worden. Hè? 's morgens Jolien schrijven, 's middags I Will Always Love You en daarna gewoon boodschappen gaan doen. Later heeft Dolly overigens dat verhaal een beetje genuanceerd, want het schijnt dus dat ze een oude cassette gevonden had waarop die twee nummers achter elkaar stonden. Maar ze heeft daarna wel toegegeven dat er waarschijnlijk wel een paar dagen tussen gezeten hebben. Nou, dat nummer I Will Always Love You, dat is in 1975 opgenomen door een andere geweldige zangeres. En dan zullen jullie misschien denken van ja, dat is Whitney Houston. Dat is ook zo. Maar ik bedoel in dit geval Linda Ronstadt. En dat is namelijk de volgende schakel in mijn muzikale schakel hier. Dus we begonnen eigenlijk met Dolly Parton, die een andere vrouw smeekt haar man niet af te pakken. En nu krijgen we diezelfde Dolly, maar dan via Linda Ronstadt, met een hele andere boodschap. Soms moet je iemand gewoon juist laten gaan. Luister maar eens aan Linda Ronstadt met I Will Always Love You.

Ja, dat was dus Linda Ronstadt met het nummer van I Will Always Love You. En wij blijven even bij Linda Ronstadt, want je gaat haar dadelijk eigenlijk niet zoals... Ja, je gaat haar wel als zangeres horen, maar ja, toch allemaal een klein beetje anders, want ze heeft namelijk niet de hoofdrol. Wat is namelijk het geval? In 1971 stond Linda Ronstadt in de Nashville Studios en daar was ook Neil Young aan het werk. Die was namelijk aan het werk aan zijn album Harvest. En daar werd dat album dus opgenomen. En Linda die was daar samen met overigens nog een grote meneer, James Taylor. En samen hebben zij dus de koortjes ingezongen van het nummer van Neil Young. Dus de vrouw die we net nog gehoord hebben met I Will Always Love You, die zit nou een paar minuten later in één keer verstopt achter Neil Young. Luister maar eens goed, want aan het einde hoor je die backing vocals, die hoor je heel erg goed. En dat zijn dus Linda Ronstadt en James Taylor. Een hele...

detail bij spreken nog van dat Heart of Gold was. Dat zijn enige en eerste hit in Amerika is geweest van Neil Young. En het gaat over het nummer Heart of Gold. We zijn dus begonnen bij Dolly Parton. We gingen daarna via Londen, Linda Ronstadt en eindigen nu bij Neil Young. Drie grote namen, drie totaal verschillende stemmen en toch één muzikale keten.

0: Ja, jongens, ze was mijn muzikale schakel.
1: Ja, mooi Leo en Linda Ronstedt. Ja, ik heb een paar albums van hem, van haar. Ja, en een van die hoezen, Leo. Overblindend.
0: Je weet, het is radio, hè, Bert?
1: Ja, het is overblindend. Ja.
0: Maar ik heb het ook speciaal voor jou gedaan.
1: Dankjewel, jongen.
2: We gaan hem toch even naar iets anders doen, jongens. Ja. Dit is geen triootje, hoor. Dit.
1: Nee?
2: Nee. Dit zijn er gewoon vijf bij elkaar. Dat is, ik denk van het album Pet Sounds, of niet, Bert?
1: Ja, het komt daar vandaan.
2: Oké, nou, we gaan eens luisteren naar een van de mooiste nummers ooit gemaakt, Bert. Toch wel, hè? Ja. God Only Knows, Beat Boys.

0: Het Eredivisie, dit.
1: Ja, jongen, het verhaal gaat dat toen Paul McCartney dit nummer hoorde, dat hij in huilen uitbarstte, omdat hij zo ontroerd was door dit nummer.
0: Dat klopt, ja.
1: En het heeft hem in ieder geval aangespoord om zelf als lid van de Beatles ook weer de grenzen te gaan verleggen. En daarna, zeg maar, met het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Band te komen.
0: De concurrent.
1: Ja, prachtig nummer. Ja, ik weet niet of ze zich in de praktijk zo'n concurrent te voelen.
2: Nee, totaal niet. Ook niet met de Stones, helemaal niet. Dus ze konden goed overweg met iedereen. Nou. Zijn we al het laatste nummer?
1: Ja, wij gaan naar ons laatste nummer toe.
2: Ja, we gaan van het album The Magic Mystery Tour. En het was eerst als voorloper uitgebracht op het album met aan de achterkant I Am The Walrus. Maar we gaan dan luisteren naar een nummer geschreven door... Ja, kan niet anders,
0: Tom. Ik wou het zeggen, maar ja.
2: Door Paul McCartney. Hello, goodbye.

0: Voetbal en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op met adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
1: Een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
2: Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vanarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de pis voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Vlak voor de aanval hadden de Oekraïnse autoriteiten een waarschuwing afgegeven voor drones die op weg waren naar de hoofdstad. Rusland had diplomaten en buitenlanders opgeroepen om de stad te verlaten. Bij een ongeluk op een industrieterrein in de buurt van Kuik is een motorrijder van 17 overleden. Volgens Omroep-Brabant botste hij vanmiddag tegen een boom. Reanimatie mocht niet meer baten. Politie is nog bezig met onderzoek. De jongen van 17 had geen motorrijbewijs. In de woning in Berg op Zoom is vanmorgen een dode man gevonden. Volgens de politie is hij vermoedelijk door geweld om het leven gekomen. 38-jarige man uit Roosendaal is aangehouden. Politie doet met specialisten van de forensische opsporing verder onderzoek in de woning. En dat gaat nog dagen duren. Over het slachtoffer maakt de politie verder niet bekend. De A9 bij Amstelveen tot 8 uur vanavond dicht. Vanochtend kantelde een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak. Belandde op een auto. Dat gebeurde bij de afslag naar Stadshart Amstelveen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar de bestuurder van de auto raakte wel gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Rijkswaterstaat meldt dat de snelweg in beide richtingen dicht is. Het verkeer wordt omgeleid. De Canadese rockzangeres Sass Jordan is overleden. Ze is bekend van hits als So Hard en Make You a Believer. Haar familie deelt het nieuws van haar overlijden via haar sociale media. Jordan werd geboren in Birmingham, in Engeland, maar woonde bijna haar hele leven in Canada. Officiële doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Sass Jordan was 63. Het weer tot besluit. Zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Vanaf donderdag een stuk frisser en regen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis. Dit is Novo 3 Sport met Ger Postima, Marcel van Ginsven, Sjoerd Janssens, Maarten van Oers en Peter Korvers. Novo 3 Sport op Novo 3.
7: Goedemiddag, sportliefhebbers. Op deze 4 oktober 2026 hebben wij natuurlijk voor u weer een heerlijk programma samengesteld. Want er waren wat leuke wedstrijden te bekijken en te beluisteren zo dadelijk natuurlijk. Het begon afgelopen vrijdag al met tafeltennis. Veldhoven die ontvingen JCV en PES speelde thuis tegen Attac. Op zaterdag gingen de heren van VWC naar Minerva en de dames ontvingen ODI. Ontspanning door inspanning. Haafde ontving Real Unet, dat is de zaterdagvoetbalclub in Vught. En Octopus, ja, die spelen vandaag om 3:30 tegen Marathon. Die moeten helemaal naar Vlissingen, dus ze hebben al een marathon afgelegd en dan moeten ze ook nog tegen Marathon spelen. Maar goed, wij hebben daar straks wellicht de uitslag van als het allemaal voor 6 uur afgelopen is. Helvoort speelde tegen GDC uitwedstrijd en FC Den Bosch speelde zaterdagavond tegen FC Dordrecht. En dan vandaag, de zondag, de 4e oktober, Zwaluw OJC. Het is de regio-topper waar het lekker toeval was vanmiddag op een sportpark Bergershuizen. Heel veel zon, veel publiek, aardige wedstrijd en wellicht een goede uitslag. En de mopheren moesten naar Ude. En de uitslag hoort u daarvan en wellicht ook een reactie. Dat allemaal zou ik zeggen, blijf lekker luisteren. Het komende uur, als u helemaal bijgepraat wil worden over de sportieve prestaties van de Vugse clubjes. Ik zou zeggen, eerst even een muziekje.

0: We beginnen uiteraard met de voetbal. De regio-derby tussen Zwaluw VFC en OJC stond vanmiddag op het programma. Het grote OJC, wat eigenlijk een klein beetje afgezakt is vanuit de vierde divisie naar de eerste klasse. En Zwaluw, ja, dat stoomt verder omhoog van de derde naar de tweede naar de eerste klasse. En keken altijd natuurlijk met een schuin oog naar de prestaties van de ploeg uit Rosmalen. Goed, vanmiddag was dus de eerste regio-derby zonder de geschorste Quinten van Haren. Hij kreeg 3 wedstrijden aan zijn broek vanwege natrappen en is er ook de komende 2 wedstrijden niet bij. Het was een zonovergoten Berghuizen. Hebben naar een spannende wedstrijd zitten kijken. En na afloop spraken we uiteraard met een van de hoofdrolspelers. Dat was Stefan Moes.
1: Stefan Moes, Zwaluw VFC, OJC 1-1. Terechte uitslag?
2: Ja, ik denk het wel. Het is... Ja, we willen natuurlijk winnen. En ik denk dat we qua kansen wel de betere ploeg waren. Dat we de grotere kansen hadden, meer doorbraken, meer aanvallen.
1: Op schoen, je had hem op je schoen, hè?
2: Ja, ik wilde bijna weglopen.
1: Ja.
2: Maar helaas, werd hij van de lijn gehaald.
1: Ja. Goed, dan kom je net voor rust eigenlijk nog met 1-0 achter. Een beetje knullig doelpuntje, zag ik.
2: Ja, ik denk. Wij stapten niet goed door vanuit achteruit, denk ik, of te laat. En daardoor komt die man voor de goal en kan hij binnenschieten. Mag niet gebeuren, maar ja, zoiets gebeurt gewoon af en toe. En dat kan. Maar ik denk dat wij wel gewoon in de tweede helft goed hebben gespeeld, goed terug hebben gerecht. En uiteindelijk hadden we hier toch wel misschien wel verdiend te winnen. Maar, ja.
1: Goed, die gelijkmaker van jou. Hoe kwam die tot stand?
2: Nou, ik had afgesproken dat ik bij de keeper zou gaan staan. En ik heb met Kai afgesproken dat ik, als hij hem neemt, dat ik dan in die 5 daar kom voor zijn neus. En toevallig kwam hij daar. Ik kon eigenlijk mijn man voor me nog een zetje geven, zodat hij bij me kwam. En toen knikken.
1: Kon je binnen knikken, hè?
2: Ja.
1: Goed, en dan wordt het nog spannend aan beide kanten. Zij kregen ook nog een paar kansen, maar Zwaluw ook. En dan in die laatste minuut.
2: Ja, ik weet niet. Ik had ergens een gevoel dat we hem nog gingen maken. En dan komt hij zo voor je voet. En dan denk
1: uit een scrimmage, hè?
2: Ja, Boas had hem daar en hij is heel sterk op dat punt. En toen hij hem teruglegde, toen wist ik eigenlijk al van dit wordt hem eigenlijk. Maar tot druk. Dus ik moest hem eigenlijk laag ergens in de hoek proberen te schieten.
1: Ze hebben wel een uitstekende keep.
2: Ja, zeker.
1: En wij ook trouwens, hè?
2: Zeker. En ook gewoon een goede ploeg, hoor.
1: Vond ik jullie wat beter voetballen?
2: Ja, tweede helft zeker. De eerste helft was nog een beetje onwennig of zo.
1: Je zit natuurlijk wel een beetje met de spitsenproblemen.
2: Ja, Quinten is wel handig als je die in de spits hebt.
1: Ja.
2: En nu moest ik het doen in de eerste helft. Ja, ik ben natuurlijk geen spits.
1: Maar goed, dan moet je andere oplossingen zien te verzinnen. En dat is uiteindelijk gelukt. Maar zeg je, samenvattend in de wedstrijd, terechte uitslag, 1 puntje en doorgaan?
2: Ja, ik ga nee zeggen. We hadden moeten winnen.
0: Ja, we hadden moeten winnen, zei je, Stefan Moes. Daar ben ik het wel gedeeltelijk met hem eens, moet ik zeggen. Goed, dan hoe heeft de trainer Mark van der Ven, die heeft dus de hele wedstrijd in de dugout gezeten, nu dan gaan staan, aanwijzingen geven. Natuurlijk ook nog wat tactische wissels toegepast. Hoe kijkt hij terug op de wedstrijd?

Killing Me Softly, om na te luisteren. Buiten schijnt nog steeds lekker zonnetje. Dus ik hoop dat u ook een beetje van de inhoud van het programma aan het genieten bent. En dan gaan we naar Real Lunet. We hebben helaas nog geen contact kunnen leggen met Paolo Lopulalan. Maar ik kan u al wel vast verklappen wat de uitslag is geworden. Het was Haafden tegen Real Lunet. Dat is een wedstrijd dus in de subtop. Real Lunet zelfs gedeeld koploper met 2 overwinningen. En Haafden en Real Lunet hielden elkaar op 0-0. Dat is de tweede wedstrijd achter elkaar dat de verdediging van Real Lunet de 0 houdt. En dat betekent weliswaar puntverlies. Maar toch staan ze nog op een keurige derde plek met 7 uit 3. Een gedeelde tweede plek met Leerdam Sport, die ook 7 uit 3. Alleen die hebben een veel beter doelgemiddelde. En Vuren, dat is de koploper in die vijfde klasse D. Zij hebben alle wedstrijden gewonnen, dus 9 uit 3 met een plus 8 doelgemiddelde. Goed, we gaan weer naar een muziekje luisteren en dan gaan we eens kijken richting de zaalsporten.

0: We gaan volleyballen en in dit geval naar de heren van VWC. Vorige week begonnen in de competitie met een benauwde 3-2 overwinning op Bravo. Maar natuurlijk toch wel keurig, want dan betekent dat je de punten binnen hebt. En wederom een uitwedstrijd, deze keer naar Minerva. Ko van Amersfoort hebben we aan de lijn en die kan ons alles over de wedstrijd vertellen natuurlijk. Allereerst even Ko, Minerva, waar spelen die? Waar komen die vandaan?
1: In Drunen hebben wij gespeeld gisteren.
0: In Drunen. Nou, dat is zo heel erg ver weg. Zeker als je binnen doorrijdt, ben je er zo. Ja, Minerva, ja, dat was geen makkelijke tegenstander, hè?
1: Ja, de eerste set hadden we eigenlijk binnen moeten halen. Was uit mijn hoofd 33-35 of 31-33.
0: 31-33, ja.
1: Ja. Net verloren. Drie, vier keer op setpoint gestaan en iedere keer wat persoonlijke fouten. En helaas, die verloren. En de tweede set, ja, die wel gewonnen, maar toen was daarna... Halverwege de derde set al een beetje de pijp leeg. En we hebben in de vierde set hebben we nog tot 18-18 leuk meegedaan. En toen kreeg een van de spelers van de tegenstander hem op de heupen. En die heeft hem al uitgeserveerd.
0: Zo, dat gebeurt niet zo heel vaak, hè?
1: Nee.
0: Maar goed, 3-1 nederlaag. Ja, het kan gewoon natuurlijk gebeuren, hè? Want je speelt de klasse hoger. Maar je zegt, er had eigenlijk meer in gezeten.

0: kreeg een van de spelers van de tegenstander hem op de heupen en die heeft hem al uitgeserveerd.
1: Zo, dat gebeurt niet zo heel vaak, hè?
0: Nee, nee.
1: Maar goed, 3-1 nederlaag. Ja, het kan gewoon natuurlijk gebeuren, hè, want je speelt de klasse hoger. Maar je zegt, er had eigenlijk meer in gezeten. Had een 5-setter kunnen worden.
0: Ja, in de eerste 2 sets hadden wel van ons moeten zijn.

0: zeggen, ja, het kan gebeuren.
1: Ja, het is, we zijn eigenlijk al blij met elk punt. We zijn natuurlijk gepromoveerd en moeten ook vechten voor elk punt. Dus we hebben er in ieder geval weer eentje bij. En ja, we hadden het...

0: eventjes op mijn woorden letten, want ik wou eigenlijk zeggen, we gaan nu pingpongen, maar dat mag je TSB-spelers niet zeggen, want het is echt tafeltennis. Dat is toch even wat anders. De een doe je op de camping en de andere doe je natuurlijk in de zaal met een hoofdletter in Vught. Goed, we hebben aan de lijn Simon Schoones. Hij speelt in Heren 1 in de eerste klasse D en doet het heel aardig. En hadden een thuiswedstrijd tegen Veldhoven. Dat was geen makkelijke tegenstander. Simon, wat is het geworden tegen Veldhoven?
1: Ja, het was een uitwedstrijd in Veldhoven. Het 5-5 geworden.
0: Ben je daar tevreden mee met die uitslag?
1: Ja, achteraf wel. Maar het was niet mijn beste avond. Dus er had meer in kunnen zitten. Ja.
0: Ja. Dus je wilt daarmee zeggen dat het wel aan jou lag?
1: Ik heb er 3 verloren van de 3. En normaal gesproken...
0: Vorige week won je de 3, hè?
1: Ja, precies. Normaal win ik het 2 of 3. En deze week was het echt... niet mijn avond. Dus, ja.
0: Waren het dikke nederlagen of zeg je nou het was allemaal in de 5e game of 4e/5e game?
1: 1-5 setter, 1-4 setter waarbij echt 2 punten verschil allemaal.
0: Ja, maar goed, het kan een keertje gebeuren Simon natuurlijk.
1: Kan
0: hè?
1: Gebeuren.
0: Ja. Goed, Veldhoven, een veel betere tegenstander dan jullie of zeg je nou dit was wel een juiste uitslag?
1: Dit was wel een juiste uitslag. Hoop ik dat we ze thuis wel kunnen pakken en kunnen winnen. Mijn teamgenoot Tom die won er gelukkig 3. We hadden een invaller bij uit het tweede team en die won er ook 1.
0: Alexander Heil, hè?
1: Ja, Alexander. En samen met Tom had ik het dubbel gewonnen. En meer zat er niet in voor die avond.
0: Nee, maar goed, dat kan gebeuren. Maar goed, 5-5 uitslag tegen Veldhoven, die op het ogenblik op een gedeelte staat, is toch niet zo heel slecht?
1: Nee, zeker niet. Nee.
0: Want als we even naar de stand kijken, Bergrijk staat dan kop met 22-4. Veldhoven eigenlijk gedeeld eerst ook met 22-4. OTTC uit Os, als ik het goed heb, 20-4. En dan hebben JCV met 18-3. Maar goed, jullie hebben nog een inhaalwedstrijd te goed.
1: Ja.
0: En komende week spelen tegen jullie tegen Never Despair. Ik heb zo het idee dat jullie daar flink punten moeten kunnen pakken.
1: De verwachting is dat we daar wel in ieder geval gelijk komen met de rest. Maar we gaan natuurlijk voor een grotere winst zodat we bovenaan komen te staan. Ja. Ja.
0: Het is wel een spannende competitie, hè?
1: Ja, het zit allemaal heel dicht bij elkaar. Uitslagen van 5-5 en 6-4, die zitten er genoeg tussen. Ja.
0: Met andere woorden, jullie doen als het enigszins kan gewoon mee voor de prijzen tot aan het eind van de competitie.
1: Ja, zeker. Ja, nee, daar gaan we wel voor. Ja.
0: Oké. Simon, Schoones, ondanks de 5-5 en persoonlijk 3 partijen verloren, dat kan een keertje voorkomen. Volgende week bellen we weer en dan zeg je gewoon, ik heb er 3 gewonnen.
1: Ja, precies.
0: Oké, bedankt voor je bijdrage en tot volgende week.
1: Ja, dankjewel. Hoi.

0: Zo, we gaan even voor het volgende item gaan we even de provincie uit. We gaan naar Zeeland. Ja, dat is een aardig eentje. Je hebt ook een plek Zeeland, maar we gaan even naar de provincie Zeeland. Want daar speelde vanmiddag Octopus daar een marathonwedstrijd. Maar liefst helemaal, het is ook aantal kilometers die ze af moeten leggen tegen Marathon. Prachtige naam trouwens. Luc Smets hebben we aan de lijn. De wedstrijd is net afgelopen, dus we zijn heel erg benieuwd naar de uitslag en hoe de wedstrijd verloopt is. Welkom in de uitzending, Luc.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Is het ook een goede middag geworden voor Octopus, Luc?
1: Ik denk dat we met een opgever ook terug gaan mogen kijken. Maar we zijn in de laatste seconde weer in de score tegen.
0: De laatste seconde?
1: Ja, gelijk opgaande wedstrijd waarin wij in de laatste 30 seconden ons terugkomen langs zij. En de laatste aanval schiet de marathon nog in de riepen eruit.
0: Zo. En hoe is dan uiteindelijk de uitslag geworden?
1: 80-83.
0: Ja, 83-80 neem ik aan.
1: Ja, dat is, heb je helemaal gelijk.
0: Er was nog een driepunter ook.
1: Ja, ik denk dat we verdedigend eigenlijk deden wat we wilden doen. We kregen het voor elkaar om de bal uit de handen van hun beste speler te krijgen. Vervolgens spelen ze gewoon een goede aanval en komt de bal bij een jongen die eigenlijk wel de wedstrijd niet zoveel gedaan had. Maar wel de belangrijkste bal van de wedstrijd erin gooide. Dus dat is zuur.
0: Ja, dat kan gebeuren natuurlijk. Het gebeurde in het vierde kwart. Hoe is het verloop van de verschillende kwarten geweest? Heb je steeds achter gestaan? Heb je voor gestaan? Hoe is dat verlopen?
1: Nee, het is een hele gelijkopgaande wedstrijd geweest. We begonnen goed en kwamen het eerste kwart een puntje op 8 voor. Dat hadden zij voor de rust gedicht. En zo is het eigenlijk continu gelijkopgaand geweest. Waarbij zij dus wel in de laatste minuut nog een gat van 5 punten slaan. Daar laten wij ons niet te gek maken. En met 2 goede aanvallen komen we terug tot gelijk. Tot de 17 seconden te gaan. En toen kwam deze bal.
0: Ja, dan duurt het net 2 seconden te lang. Maar hoewel, als het gelijk is, hoe gaat het dan verder?
1: Dus dan gaan we 5 minuten verlengen.
0: Ja.
1: En daar leek het heel lang op.
0: Ja. Lichte tegenvallen, denk ik.
1: Ja, zeker een tegenvaller. We moeten nu nog 1 uur en 39 minuten terug. Dat is gewoon niet lekker als je op deze manier verliest. Anderzijds denk ik dat we als team tevreden mogen zijn. En hoe zuur het ook is, dat we wel best een aardige wedstrijd gespeeld hebben. Alleen daar heb je nu gewoon helemaal niks aan.
0: Ja. Was je compleet?
1: Met de geblesseerden die op de bank aanwezig waren wel. Maar we misten wel 3 spelers met enkel blessures.
0: Ja, dat is wel typisch voor de zaal natuurlijk, hè, die enkel blessures.
1: Ja, en de eerste anderhalve maand van het seizoen zitten wat dat betreft nog niet mee. Maar de team, dat is voordat je 3 mannen hebt. Dus we waren vandaag gewoon met 10. Dus in dat opzicht hebben we, hoezeer je spelers ook mist, hebben we vandaag gewoon een volle rotatie. Dus daar lag het absoluut niet.
0: Ja, wat een beetje opvalt bij jullie is dat de uitslagen van de 3 wedstrijden die je nu gespeeld hebt, die liggen heel dicht bij elkaar, hè?
1: Ja, ik denk dat het leuk is van de eerste divisie. Voor ons ergens natuurlijk ook een heel positief punt dat we die eerste 3 wedstrijden allemaal close wedstrijden spelen. Dat heel simpel op naar een mooi seizoen.
0: Ja, dat lijkt mij ook. Oké, goed. 2 nederlagen, 2 nipte nederlagen en 1 nipte overwinning. Maar als ik het zo mag samenvatten, komende zaterdag weer een wedstrijd?
1: Ja, zeker. Komende zaterdag is de homecoming bij ons bij Octopus. Dus dat is een mooie feestelijke dag waarin we hopelijk een hoop toeschouwers mogen verwelkomen. Ja. Spelen we tegen Rotterdam-Zuid, ook een team wat dit jaar voor het eerst in de eerste divisie speelt. Dus dan gaan we proberen om de punten weer in eigen huis te houden.
0: Dan wordt het een extra feestje.
1: Precies.
0: Oké, Luc, bedankt dat je meteen na de wedstrijd beschikbaar wilt zijn. En ik zie een technicus op mij afkomen. Dat betekent dat we meteen naar de volgende doorschakelen. Ik vermoed zo dat we op Demerijn aan de lijn hebben.
2: Yes, klopt helemaal.
0: Dat klopt helemaal. Die is even uit de bioscoop gelopen om ons even te vertellen hoe zijn damesteam het vandaag of gisteren gedaan heeft. Moet ik even op mijn lijstje kijken. Jullie hadden een thuiswedstrijd tegen OD. Ontspanning door inspanning. En het was een spannende wedstrijd.
2: Ja, uiteindelijk wel, ja. Ik denk dat we heel sterk zijn begonnen in die wedstrijd. Het was een team waar we nog nooit tegen hadden gespeeld. Heel sterk uit startblokken zijn gekomen. Alleen helaas niet hebben we door kunnen zetten. Dus het was helaas een 3-2 nederlaag. Met wel echte ups en downs.
0: Ja, met ups en downs, want ik kijk even naar de setstanden. 25-14, 25-23. Toen werd het al wat closer. Mm-hmm. Ja, en daarna werd het qua afstand nog wel wat groter, maar dan richting Odi, hè?
2: Ja, klopt. En dan de laatste heb ik...
0: Ja, met ups en downs, want ik kijk even naar de setstanden. 25-14, 25-23. Toen werd het al wat closer. Mm-hmm. Ja, en daarna werd het qua afstand nog wel wat groter, maar dan richting Odi, hè?
2: Ja, klopt. En dan de laatste, dat kom je echt net te laat op gang. En dan verlies je hem met 2 punten verschil helaas.
0: Ja, dus toch die 5 setter net verloren of 4 setter? Wat, nee, 5 setter, hè?
2: Helaas.
0: Ja, dus toch die 5 setter net verloren of 4 setter? Wat, nee, 5 setter, hè?
2: Ja.
0: Ja. Waar lag het aan? Waren zij kwalitatief beter of...
2: Nou, ik denk dit was zijn eerste wedstrijd. Dus zij moesten er... Ik denk ook ergens dat wij waren niet compleet. Dus ze konden ook niet... konden niet wisselen of zo. Dus ik denk dat we het zelf ook wel een beetje bij onszelf ligt. Maar ook hun werden ook wel beter naarmate de wedstrijd.
0: Ja, dus toch nog wel een redelijk gevoel aan overgaan aan die wedstrijd.
2: Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk wel. Ik denk dat we echt wel hadden kunnen pakken. Maar uiteindelijk met de mensen die we hadden gisteren, denk ik dat we echt wel gewoon blij mogen zijn met 2 punten.
0: Ja.
2: En als we kijken naar de eerste 2 wedstrijden, ja, weet je, dan pak je uiteindelijk toch wel 7 punten uit 2 wedstrijden. Ik denk dat we qua seizoenstart wel gewoon dat we goed zijn begonnen. Dus dat is altijd fijn te zien.
0: Ja, want als ik naar de stand kijk, ik sta aan kop met 8 uit 2. En jullie staan op een keurige 2e plek, hè, met 7 uit 2.
2: Ja, precies. Dus het ligt nog dicht bij elkaar aan het begin. Dus we gaan zien hoe het loopt.
0: Kijk even naar de wedstrijd van volgende week. Als ik het goed zie, Donkerschot.
2: Ja, klopt. Ja,
0: wedstrijd.
2: Ja, waar wij nog nooit hebben gespeeld. We zijn dan gelukkig weer redelijk compleet die wedstrijd. Dus daar gaan we nu volle bak tegenaan.
0: En je bent met de beker heb je niet meegedaan. Dat hebben ze uitstekend gedaan, ook die dames. Hè? Je bent dan nou net weer fris en fruitig teruggekomen van de vakantie, zullen we maar zeggen.
2: Zeker.
0: Ben je tevreden over de prestaties tot nu toe? Want je hebt een aardig nieuw team, hè?
2: Ja, we hebben echt wel wat... we hebben zo 2 nieuwe speels bijgekregen. Was geschoven qua posities. En ik denk dat we het echt wel gewoon nog steeds zo goed doen. We moeten gewoon weer kijken hoe het is tegen wat teams waar we eigenlijk nog nooit tegen hebben gespeeld. Zien hoe we de beker in kunnen gaan.
0: Ja, is dat al bekend wie de tegenstander wordt?
2: Bloks wordt tegenstander in de beker.
0: Oh jee. Dat is
2: dus
0: weer
2: wordt een
0: ouderwetse pot. En waar wordt die gespeeld?
2: Die wordt in de Martino gespeeld.
0: Oké, okay. En heb je al een datum?
2: Volgens mij is dat donderdag 15 oktober.
0: Oké, okay. Nou goed.
2: Als ik het goed heb.
0: Dat gaan we in onze agenda noteren. Oké, okay, dankjewel dat je even uit de bioscoop wilde komen, Danny. Was een leuke film trouwens.
2: Geen probleem.
0: Was het een goede film?
2: Ja, tot nu toe wel.
0: Oké, okay, nou heel veel plezier in de tweede helft van de film. En bedankt dat je eventjes ons bij wilde praten. Oké,
2: okay. Zeker.
0: Doei.
2: Doei.

0: Tafeltennis, want ook Peter is een partijtje mee natuurlijk. En die kregen Attack op bezoek. Ja, en ben benieuwd of Kees van der Lee de Attack heeft overwonnen. Of dat ze onderuit zijn gegaan tegen die ploeg. Want het was een pittige tegenstander, vertelde je vorige week, Kees. Welkom in de uitzending.
1: Dankjewel, ja. Inderdaad, een pittige tegenstander. Maar ik moet zeggen, tot aan 4-2 dat wij voorstonden, ging alles goed.
0: Tot bij 4-2 voorsprongen. Dat betekent dat je best...
1: Ja, want daarna ging alles fout.
0: Hoe kan dat nou?
1: Ja, gewoon verliezen.
0: Ja.
1: Ja. Ja, wat gebeurt? Ja, weet je wat het is? Al die wedstrijden die hebben natuurlijk een behoorlijke close call, zeg maar. Iedereen kan van iedereen winnen. En wij trokken dan na 4-2 voor te hebben gestaan. Toen had ik nog zoiets van, nou ja, dat komt goed vanavond. Trek was nog aan het kost end.
0: Ja. Goed, jullie punten pakken, zal ik maar zeggen. Johan Kleisje, die had 2 partijen. Remco, die had er 1 en de dubbel werd gewonnen. Ja. En jij helaas niet.
1: Nee.
0: Dus
1: nee,
0: de slingers worden niet opgehangen afgelopen zaterdag.
1: Nee. En ik kan ook eigenlijk voor mij niet zeggen dat het onterecht was, want ze waren...
0: Ja.
1: En Remco had een keer pech en Johan had een keer pech. Maar ja, dat helpt niet. Ik bedoel, je verliest de partij gewoon. En dan is 4-6 inderdaad uiteindelijk het resultaat.
0: Ja, en dat betekent wel dat OTTC, OS denk ik, hè, OS Tafeltennis Club, ja, schat ik zo'n beetje in. Ja, die heeft kunnen uitlopen op jullie. Want die staan met 30-4 mooi 4 bovenaan. Maar jullie staan in keurige tweede plek, 23-4. En nog steeds, de volgende wedstrijd... Op 16 oktober, als ik het goed zie.
1: Is tegen OTTC.
0: En daar moeten jullie een klapper maken, hè?
1: Ja, als je heel realistisch bent, dan moet je toch wel veronderstellen dat OTTC bij ons kampioen wordt. En dat wij al lang blij zijn dat we, laat ik zeggen, het linkerrijtje mee kunnen draaien. Dus wat dat betreft ben ik niet ontevreden. Maar ja, het is gewoon jammer van afgelopen vrijdag. Want 5-5 had wat mij betreft meer in de reden gelegen. Maar ja, dat moet je toch maar doen, hè?
0: Ja, goed, OTTC, als ik het goed heb ik jou vorige week horen zeggen dat eigenlijk degradant is uit de hogere klasse.
1: Ja, klopt. Ja,
0: dus
1: klopt.
0: Zij hebben kwalitatief ook qua ranking hogere spelers dan jullie?
1: Ja, ruimschoots.
0: Ja, dus het zou een verrassing zijn als jullie daar minimaal tegen gelijk spelen en misschien een kleine overwinning zouden kunnen boeken.
1: Nou, zeg maar rustig stunt.
0: Dan maken we daar een stunt van.
1: We gaan er een stunt van maken.
0: We maken er weer een weddenschapje van voor chocoladebollen.
1: Bij 5-5 kom ik op de redactie chocoladebollen brengen.
0: Oké, die is genoteerd. Maurice,
1: hoeveel mensen hebben jullie op de redactie?
0: Wij hebben er altijd 3. Minimaal 3, mooi. Maar als er chocoladebollen zijn, komen er meer, hè?
1: Nou, dat is goed. Dat regelen wij. Met 5-5 of beter kom ik chocoladebollen brengen.
0: Oké, dat zou mooi zijn. Goed, als je er ook nog wat foto's bij doet, dat we bij het artikel kunnen zeggen, zijn we helemaal tevreden. Kees, bedankt helemaal voor goed. Je bijdrage en tot over 2 weken dan, hè?
1: Is goed, goed.
0: Oké, doei.
1: Hey.
0: Oké, we praten nog eventjes door. We zitten al aan de 55e minuut van de wedstrijd. We kijken nog eventjes terug naar het sport van vandaag. Ja, we kunnen natuurlijk niet om aan Max Verstappen boekt zijn eerste seizoenszege in een chaotische Grand Prix van Bahrein in Maleisië. Ja, Max Verstappen heeft die uiteindelijk kunnen winnen. Het is zijn eerste zege in dit Formule 1 seizoen. De race werd bij de start al ontsierd door problemen bij Formule 1 bolides die voor het eerst in regenomstandigheden moesten rijden. Meerdere rijders moesten hun auto stilzetten op het circuit en

0: opnieuw starten. Door het winnen van deze race heeft Verstappen nu 188 punten in de WK-stand, waar hij nog altijd zesde staat, maar uitzicht heeft op de vijfde en de vierde plek. Goed, dan hebben we nog afgelopen zaterdagavond speelde FC Den Bosch een thuiswedstrijd. Tegen ben ik heel even snel de tegenstander kwijt. Zo, omdat ik even zo snel moet schakelen. Maar daar kom ik zo dadelijk wel op. Het werd in ieder geval wel een hele matige wedstrijd van FC Den Bosch. Wat aanvankelijk achterkwam met 0-1. Een hele knullige goal, moet ik zeggen. Terwijl Den Bosch eigenlijk de betere ploeg was. Maar uiteindelijk, 10 minuten voor tijd, wisten zij de gelijkmaker te maken uit een strafschop. Een beetje makkelijk gegeven. Want de Dordrecht-speler die kreeg de bal tegen de arm terwijl hij zich omdraaide. Maar Kevin Manziano die maalde daar niet om. En die knalde de bal in de rechterbovenhoek. En dat betekende uiteindelijk de 1-1 gelijkspel. Gelukkig maar, want Top Os, de tegenstander, had gewonnen. En bij verlies van FC Den Bosch hadden ze helemaal onderaan in de kelderkampioen divisie gestaan. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Goed, we zitten zo langzamerhand richting het einde van onze uitzending. Ik neem nog eventjes de uitslagen met u door. Veldhoven JCV werd dus uiteindelijk 5-5. PES verloor nipt van Attac met 6-4. De VWC Heren verloren van Minerva met 3-1. De VWC Dames moest het in de vijfde set afleggen tegen Odi. Real Unet hield de 0 en nam ook een punt mee uit Haaften. En Octopus verloor in de laatste seconde. Ja, het is niet te geloven deze keer. Met een driepunter uiteindelijk en moeten nog 1 uur en 3 kwartier richting Vught. Helvoort, die wonnen glansrijk met 0-3 van GDC. En FC Den Bosch tegen FC Dordrecht werd uiteindelijk 1-1. De topper van vandaag, Zwaluw VFC tegen OJC, werd uiteindelijk 1-1 met iets meer kansen voor Zwaluw. Maar toch een terechte uitslag volgens de kenners. En de heren, zij dolven het onderspit bij Uden, verloren met 5-3. We zitten aan het einde van onze uitzending. Ik denk Maurice van der Vliet voor de technische ondersteuning. En uiteraard Alexander Martens, die alles keurig in de gaten houdt. Uw verslaggever van de dag was Gerp Ostuma. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren naar onze Novo 3-programma's. En tot volgende week.
1: Autoservice van Apple is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess van Apple en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.

0: Anneke Verhagen. Pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PGB-houders. Bel 06 36 02 87 57. Of kijk op anfeedcare.com. Anfeedcare. Verwen je voeten, verfris je geest.
1: Radio en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact adverteren@novo3.nl.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
5: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Honderden Franse scholen blijven morgen dicht uit angst voor nieuwe acties van scholieren. Afgelopen week gingen duizenden scholieren en studenten de straat op om aandacht te geven voor achterstallig onderhoud van gebouwen en tekort aan leraren. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Honderden scholieren werden opgepakt en er raakten ruim 100 mensen gewond. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Snijpes in Eindhoven. Volgens de politie werd een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend is in Eindhoven niemand gewond. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In tientallen taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruimere openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Remco Evenepoel is in Slovenië voor de eerste keer Europees kampioen op de weg geworden. Het bleef een tijdje onduidelijk of de Belgische wielrenner echt had gewonnen, want op beelden leken de wielen van Evenepoel en de Italiaan Ciccone gelijk over de finish te gaan. Uiteindelijk was Evenepoel een milliseconde sneller. 26-jarige Belg neemt de Europese kampioenstrui over van Tadej Pogacar. Het weer dan nog zonnig en maximaal 22 graden. Vannacht helder en de temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag is het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij Restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
1: Radio- en tv-reclame kun je echt niet wegbladeren. Voor betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online, neem contact op met adverteren@novo3.nl.
2: Voor een zak of een pak, bel Pijnenburg voor je gemak.
3: Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur.
2: Een zak of een pak, bel Pijnenburg.
3: Bel Pijnenburg Vught 04 11 64 13 14.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
2: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. De daders is nog niks bekend, ook niet over hun motief. In Frankrijk blijven morgen honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. En scholen waar sinds de scholierenprotesten de veiligheid niet gegarandeerd kan worden. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer acties tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste protesten verliepen vreedzaam, maar een aantal liep uit de hand. Afgelopen week werden honderden scholieren opgepakt bij ongeregeldheden en er raakten ruim 100 mensen gewond. De studentenvakbond heeft voor komende dinsdag een grote actiedag aangekondigd. De explosieve opruimingsdienst van Defensie onderzoekt een ontploffing in de buurt Strijp S in Eindhoven. Volgens de politie werd daar een explosief onder een auto gegooid en is dat deels ontploft. De overblijfselen worden door de EOD opgeruimd. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Het British Museum in Londen gaat maatregelen nemen omdat het te druk is bij het tapijt van Bayeux. Dat wandtapijt uit Frankrijk kwam een maand geleden naar Londen. In 10 taferelen wordt de Normandische verovering van Engeland door Willem de Veroveraar uitgebeeld. Het museum zegt dat de publieke belangstelling voor het 11e eeuwse borduurwerk zo enorm is dat er mogelijk ruime openingstijden komen en extra zitplaatsen in de wachtrij. Het tapijt van 70 meter lang hangt normaal in Bayeux in Normandië en is nu voor het eerst buiten Frankrijk te zien. Het weer er nog. Vanavond en vannacht helder. De temperatuur daalt naar ongeveer 10 graden. Komende dagen ligt de temperatuur ook rond de 20 graden. Maar vanaf donderdag wordt het een stuk frisser en gaat het regenen. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leert?
1: Anneke Verhagen, pedicure in Vlijmen, Vught, Den Bosch en omstreken. In haar salon in Vlijmen geeft Anneke uw voeten de zorg die ze verdienen. Maar Anneke is er ook voor zorginstellingen en PG-houders. Bel 06 36 02 87 57 of kijk op anfitcare.com. Anfitcare, verwen je voeten, verfris je geest.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Autoservice Van Empel is er voor betrouwbaar onderhoud, reparatie en servicebeurten voor uw auto en bedrijfswagen. Tess Van Empel en haar team staan graag voor u klaar. Autoservice Van Empel, Sportlaan 3 in Helvoort. Kijk voor meer informatie op autoservicevanempel.nl.
5: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent, net als ik vrijwilliger.
6: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
7: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft nog tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval vanochtend. Een vrachtwagen kantelde toen en kwam op een auto terecht. Waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Rijkswaterstaat dacht eerst nog tot vanavond bezig te zijn om de A9 bij Amstelveen te repareren. Maar het werk gaat langer duren. Mensen richting Van Alkmaar kunnen daarom omrijden via de A10. De explosieve opruimingsdienst is inmiddels in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar deels een explosief is afgegaan. Volgens de politie werd het explosief onder een auto gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd er vervolgens bijgeroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Bij een massale schietpartij op een straatfeest in de Amerikaanse staat Georgia zijn zeker 2 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media gaat het om 2 mannen van 20 en 23. Er raakten zeker 35 mensen gewond. De schietpartij gebeurde in het plaatsje Vienna in Georgia. Over de dader of daders is nog niks bekend. Ook niet over mogelijke motieven. Het Nederlands elftal maakt zich op voor de volgende wedstrijd in de Nations League. Zometeen wordt in Eindhoven afgetrapt tegen Servië. De opstelling is inmiddels ook bekend. Teun Koopmeijers krijgt een basisplaats als centrale verdediger naast Virgil van Dijk. En verder mag Noah Lang voor het eerst in deze interlandperiode starten. De wedstrijd tegen Servië begint zo om 9:15. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen dan eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Novo 3. Overal thuis.

present your case. Yes, I know.

gaat weer.

0: betaalbaar adverteren op Novo 3, radio, tv en online? Neem contact op het adverteren@novo3.nl.
1: Voor een zak of een pak, bel pijnenbevoerder
2: mag. Alles voor uw project onder één dak. Van grondwerken en riolering tot bestrating en bouwstoffen. Pijnenburg Vught biedt vakmanschap, flexibiliteit en betrouwbare service al meer dan 60 jaar. Bij onze Milieustraat met Weegbrug kunt u terecht voor het inleveren van puin, groenafval, hout, bouw- en sloopafval en grond. Maar we brengen ook graag een container bij u voor de deur. Bel Pijnenburg Vught 0411 64 13 14.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Het levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Zin in een plek waar je echt even samen kunt zijn? Bij restaurant Mee in Hartje Vught geniet je van verse, seizoensgebonden gerechten. Ambachtelijk bereid met een persoonlijk tintje. En wist u dat onze zaal de plek is voor ieder moment? Van een gezellige borrel of intieme lunch tot een zakelijke vergadering, een sfeervol feest of een respectvolle condoleance. Voel u thuis bij Mee. Puur, persoonlijk en met een prijskwaliteit waar je blij van wordt. Kom langs of reserveer. Restaurant Mee aan het Marktveld in Vught.
5: Dit is Novo 3. Dit is het nieuws.
6: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Vlak voor dat bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakte in Eindhoven niemand gewond. Vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is 0 voor 3. Dit is het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook de rest van de avond en nacht nog dicht. Vanochtend kantelde er een vrachtwagen. Die kwam bovenop een auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan. Die Rijkswaterstaat moet nog moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. Auto terecht. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade. Door het ongeval zijn diepe krassen in het asfalt ontstaan. Die Rijkswaterstaat moet nog moet repareren. De weg blijft daardoor tot morgenochtend dicht in de richting van Alkmaar. In de richting van Diemen is de A9 vanavond wel weer open gegaan. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Duitsland heeft nieuwe steun aan Oekraïne toegezegd ter waarde van bijna 1,5 miljard euro. Bondskanselier Merz maakte dat bekend in Kiev bij een bezoek aan president Zelensky. Op het bezoek bestookte Rusland opnieuw de bruggen in de Oekraïnse hoofdstad. Daarbij vielen 2 gewonden. De explosieve opruimingsdienst is vanmiddag in actie gekomen in een buurt in Eindhoven, waar een explosief deels is afgegaan. Volgens de politie werd dat explosief onder een voertuig gegooid toen het deels ontplofte. De EOD werd erbij geroepen om de rest van het explosief onschadelijk te maken en op te ruimen. Op foto's is te zien dat ze met een spiegeltje onder een voertuig keken en vervolgens het explosief meenamen. Voor zover bekend raakt in Eindhoven niemand gewond. En als later vanavond het eindsignaal heeft geklonken van de wedstrijd tussen Nederland en Servië, krijgt Virgil van Dijk een gouden schaal van de KNVB. De Nations League wedstrijd is namelijk zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal voor van de KNVB. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 26 en het EK van 2024. Het weer is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken kan daardoor ook wat mist ontstaan. Het koelt vannacht af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is no. Dit is het nieuws.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten had borden bij zich met tekst als vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door de partij van Poetin. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest in Moskou door de politie worden opgepakt en in busjes werden weggereden. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, dat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel. De chauffeur van de bus die vorige maand van de weg raakte in Zwitserland heeft voor het eerst van zich laten horen na het ongeval. De bus kantelde en 5 Nederlanders kwamen daarbij om. De chauffeur schrijft op zijn eigen social media dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid en dat het verdriet nog steeds erg groot is. En het Nederlandse elftal heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Werd 2-1. De laatste paar minuten moest Oranje het ook met 10 man op het veld doen. Een speler van Servië ging per ongeluk op de arm van Mickey van de Ven staan. En dat deed zoveel pijn dat hij...

0: niet door kon. Doordat Oranje alle wissels al gebruikt had, kon hij ook niet worden vervangen. Door de overwinning op Servië is Oranje nu geëindigd als koploper in de Nations League groep. Poolgenoten Griekenland en Duitsland speelden afgelopen avond gelijk met 0-0. Het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de Russische regering in Moskou zijn 60 mensen opgepakt. De demonstranten uiten onder meer kritiek op de Russische

0: presidentsverkiezingen in Rusland, die ruimschoots werden gewonnen door de partij van president Poetin. Op hun protestborden stonden kreten als weg met de tsaar, waarbij ze ook mogelijk doelen op Poetin. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. Het onderzoek naar het ongeval in Zwitserland loopt nog steeds. Hij heeft een nieuwe artiest gevonden die in zijn voorprogramma wil optreden tijdens een Amerikaanse tour. Het is Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Ed Sheeran was op zoek naar een nieuw voorprogramma nadat rapper Macklemore uit de tour werd gezet. De eigenaren van de concertzalen wilden hem niet op hun podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Isaac Slade had het in zijn eerste optreden als voorprogramma kort over de situatie in Gaza. Hij zei dat wat daar gebeurt verkeerd is, dat er ook mensen nodig zijn die een middenpositie innemen. En Oranje heeft in de Nations League vanavond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31e minuut. En niet veel later kwam de gelijkmaker al van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal uiteindelijk geëindigd als koploper in Nations League groep. Het weer, het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het koelt af naar 6 tot 11 graden. Morgen is het eerst grijs, maar later is er meer zon. En dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: 3. Dit is het nieuws.
1: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De A9 bij Amstelveen blijft in de richting van Alkmaar ook deze nacht nog dicht. Gisterochtend kantelde er een vrachtwagen en daardoor zijn diepe krassen ontstaan die Rijkswaterstaat moet repareren. De weg blijft daardoor tot vanochtend dicht. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht of ze zijn maar beperkt open. De afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren daar de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen bij gewond. Afgelopen week werden ook honderden scholieren opgepakt.

0: Vrees wordt dat het bij nieuwe protesten opnieuw uit de hand kan lopen. In Moskou zijn zo'n 60 mensen opgepakt bij een protest. Demonstranten hadden borden bij: vrije verkiezingen, laat de politieke gevangenen vrij en weg met de tsaar, waarbij ze mogelijk doelen op president Poetin. Ook uiten mensen kritiek op de recente verkiezingen in Rusland, die ruimschoots gewonnen zijn door Poetins partij. Op beelden is te zien dat vooral jonge mensen bij het protest door de politie worden opgepakt en in busjes worden weggereden. Virgil van Dijk heeft een gouden schaal gekregen van de KNVB. De wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Servië was zijn 100ste interland. Traditiegetrouw krijgen spelers van Oranje daar een schaal van de voetbalbond. Van Dijk debuteerde in oktober 2015 in een uitwedstrijd tegen Kazachstan. Daarna maakte hij deel uit van de selectie van het Nederlands elftal tijdens de WK's van 2022 en 2026 en het EK van 2024. Naast dat hij een prijs kreeg, keek Van Dijk ook tevreden terug op de wedstrijd zelf van Oranje. Tegen Servië werd het uiteindelijk 2-1. Het weer: het is een heldere avond met weinig wind. Op sommige plekken ook wat mist, vooral in het midden en zuiden van het land. Het is daarbij 6 tot 11 graden. Morgen eerst grijs, maar later is er meer zon en wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Novo 3. Overal thuis.

0: is Novo 3. Dit is het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran daarachter zit. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. En daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. Ze werden eerder door de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. De Nederlandse chauffeur die achter het stuur zat van de bus die verongelukte in Zwitserland vorige maand, heeft een bezoek gebracht aan de plek van het ongeval. Op sociale media schrijft hij dat het hem helpt om het ongeval te verwerken. De bus met Nederlandse vakantiegangers raakte vorige maand van de weg in Zwitserland en kantelde. 5 mensen kwamen daarbij om het leven. De chauffeur schrijft dat het verdriet nog steeds groot is en dat hij diep van binnen wenst dat alles terug kon worden gedraaid. De Amerikaanse goksite Polymarket wil het verbod op het platform in Nederland proberen terug te draaien, meldt het FD. Op Polymarket kan op elk denkbaar onderwerp geld ingezet worden. In februari moest het platform in Nederland stoppen omdat het geen vergunning had voor kansspelen. Maar Polymarket vindt dat het die vergunning niet nodig heeft, omdat het naar eigen zeggen een financieel product is en geen kansspel.